0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 3 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Sibon Jonkind. Goedenavond. Het vliegverkeer van en naar Sicilië is flink verstoord door de uitbarsting van de Etna. De luchthaven van Catania blijft tot zeker 2 uur vannacht gesloten en honderden vluchten zijn geschrapt of omgeleid naar andere luchthavens zoals Palermo en Comiso. De schade voor het toerisme bedraagt naar schatting tussen de 12 en 24 miljoen euro. Bouwvakkers hebben in Sint-Gilles-Dendermonde in Oost-Vlaanderen een kist met goudstaven en oude munten gevonden, ter waarde van ongeveer 9 miljoen euro. De kist zat ingemetseld in de kelderwand van een oud pand, waar nu een welzijnsorganisatie eigenaar van is. De politie heeft het goud veiliggesteld en onderzoekt wie de eigenaar is. Bij Lewes in het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord, waarbij meerdere wagons op hun kant terechtkwamen. 2 mensen raakten zwaar gewond en 9 anderen liepen lichte verwondingen op. Ongeveer 150 passagiers zijn geëvacueerd en het treinverkeer in de regio is grotendeels stilgelegd. Een tram en een lijnbus zijn donderdagmiddag in Utrecht op elkaar gebotst. 3 mensen raakten licht gewond, onder wie de buschauffeur, en 1 van hen is naar het ziekenhuis gebracht. De tram ontspoorde en de tramlijn ligt voorlopig stil. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van de oprit naar de A12. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Het blijft nog lang warm. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar 15 tot 20 graden. Wind staat er nauwelijks. Vrijdag is het zonnig en heet. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 4 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. Het vliegverkeer van en naar Sicilië is flink verstoord door de uitbarsting van de Etna. De luchthaven van Catania blijft tot zeker 2 uur vannacht gesloten en honderden vluchten zijn geschrapt of omgeleid naar andere luchthavens zoals Palermo en Comiso. De schade voor het toerisme bedraagt naar schatting tussen de 12 en 24 miljoen euro. Bouwvakkers hebben in Sint-Gilles-Dendermonde in Oost-Vlaanderen een kist met goudstaven en oude munten gevonden, ter waarde van ongeveer 9 miljoen euro. De kist zat ingemetseld in de kelderwand van een oud pand, waar nu een welzijnsorganisatie eigenaar van is. De politie heeft het goud veiliggesteld en onderzoekt wie de eigenaar is. Bij Lewes in het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord, waarbij meerdere wagons op een kant terechtkwamen. 2 mensen raakten zwaar gewond en 9 anderen liepen lichte verwondingen op. Ongeveer 150 passagiers zijn geëvacueerd en het treinverkeer in de regio is grotendeels stilgelegd. Een tram en een lijnbus zijn donderdagmiddag in Utrecht op elkaar gebotst. 3 mensen raakten licht gewond, onder wie de buschauffeur, en 1 van hen is naar het ziekenhuis gebracht. De tram ontspoorde en de tramlijn ligt voorlopig stil. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van de oprit naar de A12. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Het blijft nog lang warm. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar 15 tot 20 graden. Wind staat er nauwelijks. Vrijdag is het zonnig en heet. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 5 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. Het vliegverkeer van en naar Sicilië is flink verstoord door de uitbarsting van de Etna. De luchthaven van Catania blijft tot zeker 2 uur vannacht gesloten en honderden vluchten zijn geschrapt of omgeleid naar andere luchthavens zoals Palermo en Comiso. De schade voor het toerisme bedraagt naar schatting tussen de 12 en 24 miljoen euro. Bouwvakkers hebben in Sint-Gilles-Dendermonde in Oost-Vlaanderen een kist met goudstaven en oude munten gevonden, ter waarde van ongeveer 9 miljoen euro. De kist zat ingemetseld in de kelderwand van een oud pand, waar nu een welzijnsorganisatie eigenaar van is. De politie heeft het goud veiliggesteld en onderzoekt wie de eigenaar is. Bij Lewes in het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord, waarbij meerdere wagons op een kant terechtkwamen. 2 mensen raakten zwaar gewond en 9 anderen liepen lichte verwondingen op. Ongeveer 150 passagiers zijn geëvacueerd en het treinverkeer in de regio is grotendeels stilgelegd. Een tram en een lijnbus zijn donderdagmiddag in Utrecht op elkaar gebotst. 3 mensen raakten licht gewond, onder wie de buschauffeur, en 1 van hen is naar het ziekenhuis gebracht. De tram ontspoorde en de tramlijn ligt voorlopig stil. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van de oprit naar de A12. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Het blijft nog lang warm. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar 15 tot 20 graden. Wind staat er nauwelijks. Vrijdag is het zonnig en heet. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 6 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedemorgen. Op Spitsbergen heeft een man een boete van 50.000 kronen, omgerekend 4.550 euro, gekregen voor het wakker maken van een ijsbeer met een misthoorn. De ijsbeer schrok en liep weg. Op de eilandengroep worden vaker boetes uitgedeeld voor het verstoren van beschermde dieren. Amerikaanse onderzoekers hebben vastgesteld dat losgeraakte motordelen het raampje van een Boeing-vliegtuig kapot sloegen, waarna een passagier gedeeltelijk naar buiten werd gezogen. In de motor zijn resten van vogels gevonden en er waren voorafgaand aan het incident 4 meldingen van botsingen met vogels. Definitieve onderzoeksresultaten worden later verwacht. In Frankrijk is een jongen van 15 aangehouden na de dood van 2 brandweermannen bij een bosbrand in de buurt van het vliegveld van Bordeaux. De 2 brandweermannen van 34 jaar kwamen vorige maand om het leven toen ze ingesloten raakten door het vuur. De broer van de verdachte werd ook aangehouden, maar is inmiddels weer vrijgelaten. De naam van voormalig president Trump keert terug op het Kennedy Center in Washington D.C., heeft het bestuur na een urenlange vergadering besloten. In de toekomst komt op het gebouw de tekst te staan dat het is gerenoveerd door president Trump, onder de officiële titel van het centrum. Het Kennedy Center gaat daarnaast 2 jaar grotendeels dicht voor renovatie.
2: De actuele weersinformatie van Weerplaza. Het blijft nog lang warm. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar 15 tot 20 graden. Wind staat er nauwelijks. Vrijdag is het zonnig en heet. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 7 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard.
2: Ik ben Arno Drost. Goedemorgen.
1: In het oosten van Japan zijn zeker 4 mensen om het leven gekomen door zware regenval, terwijl nog iemand wordt vermist. In de prefectuur Chiba is in 24 uur tijd 360 mm regen gevallen en zijn straten en spoorwegen onder water gelopen. Ongeveer 126.000 mensen zijn opgeroepen te evacueren en ongeveer 25.000 huishoudens zitten zonder stroom. De Brabantse Provinciale Staten houden vandaag een debat over het intrekken van de vergunningen van 5 pluimveehouders vanwege stikstofuitstoot. Verschillende boerenorganisaties verwachten veel demonstranten bij het provinciehuis in Den Bosch. De provincie besloot na jarenlange juridische strijd in juli de vergunningen in te trekken om natuurgebieden te beschermen. In Frankrijk is een jongen van 15 jaar aangehouden in verband met de dood van 2 brandweermannen bij Bordeaux. De mannen kwamen om het leven toen zij in een dennenbos door een snel verspreidend vuur werden ingesloten. De 15-jarige zit nu in een gesloten instelling. Zijn 22-jarige broer is weer vrijgelaten. De naam van president Trump keert terug op het Kennedy Center in Washington DC na beslissing van het bestuur. De tekst "The John F. Kennedy Center for the Performing Arts, restored and renovated by President Donald J. Trump" zal in de toekomst op het gebouw komen te staan. Het Kennedy Center gaat daarnaast 2 jaar grotendeels dicht voor renovatie. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Het blijft nog lang warm. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar 15 tot 20 graden. Wind staat er nauwelijks. Vrijdag is het zonnig en heet. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
3: Oh boy!
4: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huyler Modeltreinen in Heerlijkerwaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huyler.nl. Huyler Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
5: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminium plafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 centimeter breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl.
6: '80s en '90s, maar ook de hits van nu.
7: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 8 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedemorgen. In het oosten van Japan zijn zeker 4 mensen om het leven gekomen door zware regenval. En wordt nog iemand vermist. In de prefectuur Chiba viel in 24 uur 360 mm regen. Zijn ongeveer 25.000 huishoudens zonder stroom en staan straten en spoorwegen onder water. Rond 126.000 mensen zijn geëvacueerd en het leger verleent hulp. In delen van Zuid-Limburg komen gemiddeld 15 plaknachten per jaar voor, terwijl het landelijk gemiddelde rond de 6 plaknachten ligt. In Noord-Nederland blijft het aantal plaknachten meestal onder het gemiddelde. En binnensteden zijn vaker warmer dan landelijke gebieden. Door aanhoudende nachthitte zijn in verzorgingshuizen in Den Bosch en Raalte bewoners tijdelijk verplaatst naar koelere ruimtes. In Frankrijk is een jongen van 15 aangehouden in verband met de dood van 2 brandweermannen bij een brand nabij het vliegveld van Bordeaux. De brandweermannen, beide 34 jaar oud, kwamen om het leven toen zij op een brandmelding afgingen en door het vuur ingesloten raakten. De 15-jarige zit in een gesloten instelling. Zijn broer is vrijgelaten. De Brabantse Provinciale Staten komen terug van reces voor een debat over het intrekken van vergunningen van 5 pluimveehouders vanwege stikstof. Boerenorganisaties hebben opgeroepen tot een protest bij het provinciehuis in Den Bosch. Het provinciebestuur besloot na jarenlange juridische strijd dat de vergunningen moeten worden ingetrokken om natuurgebieden te beschermen. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Zonnig en heet. De temperatuur stijgt naar 33 tot 35 graden in het noorden en westen en naar 35 tot lokaal 38 graden in het midden, oosten en zuiden. Aanvankelijk staat er weinig wind, maar geleidelijk draait de wind en volgt er wat minder warme lucht. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
2: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Geo Airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op geo.nl. Geo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
0: Dit weekend staat in het teken van de Tour de Waard.
3: Tour de Waard.
0: Win geweldige prijzen, zoals een gratis wasbeurt voor je auto. Of kaarten voor een leuk optreden. RTV Dijk en Waard. FM 104.7. Luister mee tijdens de Tour de Waard en je weet alles. Kijk ook mee via onze tv-stream op www.rtvdijkenwaard.nl.

zaterdag, afgelopen woensdagavond, de zonsverduistering nog hebt bekeken. Ja, dit is even. Ja, laat het me eens even weten. Als je iets kwijt wilt, dan mag je dat WhatsAppen naar 085-301-3072. En dan kom je hier in de uitzending terecht. Ja, zo zit dat. Mantel Jordan nu. En this is how we do it op RTV Dijk en Waard. Tot aan 10 uur.

bijna. Ja, het is gewoon alweer. Eens even kijken op de klok. Ja, ik zie hem komen. Ik heb mijn bedeeltje op. Het is alweer bijna 9:05. Goedemorgen. Tijd om wakker te worden. Tijd om uit je bedje te komen. Tijd om te gaan genieten van RTV Dijkenwaard de hele dag door. Via 104.7 en uiteraard via de internetradio. Ja, zo zit dat.

en alles mag, alles kan, alles mag, alles kan, alles mag. Ja, met mij, met jou, hè, Flair op je radio, brengt ons bij de volgende en bijna alweer de laatste. Ah, het is tijd om de ochtendgymnastiek in te zetten. Straks in 2 uur doen we dat nog een keertje, maar nu zeker even met deze Kom uit je bed plaat. Ja, Van Halen. Ja, waarom ook niet? Running with the devil. Nou ja, dat doen we niet. Nee, nee, we gaan niet met de devil runnen. Nee. Je gaat gewoon de ochtendgymnastiek doen. Ja, door de knietjes komt u maar. Nou, vanuit hier is Van Halen op je radio. Zometeen trouwens terug aan de andere kant van nieuws en weer. Wat mij betreft, tot zometeen.

0: Klok wordt mede mogelijk gemaakt door Waardse Security. Uw veiligheid is onze zorg.
1: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 9 uur.
2: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedemorgen. Zware regenval in het oosten van Japan heeft geleid tot zeker 4 doden en 1 vermiste. In de prefectuur Chiba is meer dan 360 mm regen gevallen en zijn ongeveer 126.000 mensen opgeroepen te evacueren. Rond 25.000 huishoudens zitten zonder stroom en ongeveer 7.000 reizigers stranden op vliegveld Tokio Narita. Nederland heeft gemiddeld 6 tropische nachten per jaar. Maar in Zuid-Limburg en de Randstad komt dat aantal op sommige plekken uit op 15. Uit cijfers van de Klimaateffectatlas blijkt dat binnensteden 's nachts vaak extra warm blijven, wat invloed heeft op het wooncomfort. In verpleeghuizen in Den Bosch en Raalte moesten onlangs bewoners tijdelijk worden geëvacueerd vanwege de hitte. Nigel Farage keert terug in het Britse parlement na winst bij de tussentijdse verkiezingen in het district Clacton-on-Sea. Farage behaalde 62% van de stemmen bij een opkomst van 44%. Hij was niet aanwezig bij de uitslag, volgens zijn partij vanwege een dreiging. Maar de politie ontkende dat. Iga Swiatek heeft in Toronto haar eerste titel van het seizoen gewonnen door in de finale Jelena Rybakina te verslaan met 6-2 en 6-3. Swiatek behaalde hiermee haar 26e WTA-titel en haar 12e WTA-1000-titel in een wedstrijd van 76 minuten. Ze stijgt naar verwachting naar de 5e plek op de wereldranglijst. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
3: Wil jij dat jouw bedrijf echt opvalt? Kies voor Neona Media. Van een professionele website en sterke branding tot social media die klanten aantrekt. Persoonlijk, creatief en altijd betrokken. Laat jouw merk eruit springen en vergroot je online zichtbaarheid. Neona Media, jouw succes is onze missie.
4: Waardse Security. Als het gaat om het beveiligen van uw huis, bedrijfspand of garage, is dit het bedrijf dat u hiermee kan helpen. Wij helpen u met een inbraak, camera of brandinstallatie. Daarnaast sluiten wij onze installaties aan bij de meldkamer of laten deze doormelden naar uw mobiel. Kijk voor meer informatie op de website www.waardse-security.nl.
5: Dit programma wordt je aangeboden door TVR Metaal, Blekergroep, Neona Media, FG Live, La Cubanita, CC Bewindvoering, Van Bronckhorst Restyling en Beveilig Thuis.
1: Dit weekend staat in het teken van de Tour de Waard. Tour de Waard. Win geweldige prijzen, zoals een gratis wasbeurt voor je auto. Je auto. Of kaarten voor een leuk optreden. RTV Dijk en Waard. FM 104.7. Luister mee tijdens de Tour de Waard en je weet alles. Kijk ook mee via onze tv-stream op www.rtvdijkenwaard.nl. Met dit uur DJ Erik de Vries.

Nou ja, het is ochtend, hè, dus ik ben er al. Goedemorgen, jouw ontbijtje op de vroege ochtend. Het is vrijdag, het is de 14e en het is RTV Dijk en Waard met Tour de Waard 2026. Tot aan 10 uur, ondergetekende De Vries. En wat kan je allemaal verwachten? Nou, ik zie eens even kijken. Oh ja, Deep Zone. Yes, Owner of a Lonely Heart. Oh, dat is lekker. Lekkere plaatjes hier op RTV Dijk en Waard. Tot aan 10 uur. En daarna tijd voor Tim. Mogelijkwijs dat Sander ook nog even langskomt. Alwin komt voorbij en Edo komt voorbij. Dat is ook een beetje morgen en zondag de programmering hier op RTV Dijk en Waard. Nu door met de muziek op jouw...

Industry Babe. Nou, vooruit dan maar weer. Het is vrijdag, waarom ook niet. Een beetje weer het weekend aan modderen. Toch, gisteren was het de warmste dag van de week. Vandaag wordt het zo'n 28, misschien 26 graden hier in Heerhugowaard. En vanaf morgen hebben we toch weer kans op een drupje regen. Vooral aan het einde van de dag. Maar het is nog altijd een aangename 25 tot 24 graden hier. En zondag tijdens Tour de Waard is het gewoon wat relaxer qua weer. Ja, zo zit dat. Hey, door met de muziek.

Had het al eerder gezegd op de vroege ochtend. Hij gaat voorbij komen op jouw favoriete radio. RTV Dijk en Waard. Yes, and our owner of a lonely heart. Jouw ochtendgymnastiekplaat op deze vrijdag. Ja, kijk maar naar links, kijk maar naar rechts. Goed zo, ja. En van boven naar beneden. Ja, diepe kniebuigjes. Komt u maar.

0: weekend. Ja, gewoon bij ons. Mag jij niet dromen? Nee, wij zijn jouw droom.
1: 104.7.
0: In de Hi-Fi Stereo uiteraard. En via het World Wide Web nog altijd RTV Dijkenwaard. Tour de Waard 2026 gaat dit weekend weer plaatsvinden. En wij zijn dan live aanwezig op het parcours met dames en heren die dan de interviews en de verslagen doen. En vandaag nog op de radio, als alles goed gaat tenminste. Want dat hopen wij. Want ja, je weet dat maar nooit tegenwoordig. Tim Dekker zometeen. Sander Verschoor komt nog voorbij. Altin komt voorbij. Edo komt voorbij. En Tim. Maar dat kan ook zomaar heel iets anders zijn. Maar in ieder geval zaterdag en zondag staat dat vast.
2: De radiozender voor Dijk en Waard.
3: Dijk en Waard.
2: Nieuws,
3: muziek
2: en entertainment.
3: En entertainment.
2: RTV Dijk en Waard.
3: RTV Dijk en Waard.

Ja, vooruit. Dia. Shakira op je radio. NTV Dijkerwaard, daar luister je nog altijd naar. En we gaan ons opmaken voor nieuws en weer van 10 uur. En dan spreek ik je niet. Maar morgenochtend om 8 uur is ondergetekende weer live aanwezig hier op RTV Dijkerwaard. Dan ga ik de weg naar de studio weer vinden. Ja, zo zit het. Zometeen nog een gouden ouwe van een tijdje geleden. Blijf erbij, dan mis je dat al.

0: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door Waardse Security. Uw veiligheid is onze zorg.
1: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 10 uur.
2: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedemorgen. Nederland telt gemiddeld 6 tropische nachten per jaar, waarbij de temperatuur niet onder de 20 graden komt. Maar in Zuid-Limburg en de Randstad zijn het er gemiddeld meer, blijkt uit analyse van de Klimaateffectatlas door regionale omroepen en NRC. In verpleeghuizen in Den Bosch en Raalte leidde aanhoudende hitte recent tot evacuaties wegens te hoge temperaturen. De nachthitte heeft vooral voor kwetsbare ouderen invloed op hun gezondheid. Zware regenval in het oosten van Japan heeft geleid tot zeker 4 doden en 1 vermiste. In de prefectuur Chiba is 360 mm regen gevallen in 24 uur en zijn ongeveer 25.000 huishoudens zonder stroom. De autoriteiten riepen 126.000 mensen op te evacueren en het leger verleent hulp in het gebied. Nederland krijgt in de toekomst te maken met grotere problemen door schaarste aan rijnwater in droge periodes. Volgens een recent onderzoek binnen het Delta-programma kan de 7-daagse minimumafvoer bij Lobit in het jaar 2000 10-30% lager liggen. De Unie van Waterschappen roept op tot internationale afspraken over de verdeling van het rivierwater. Nigel Farage keert terug in het Britse parlement na winst bij de tussentijdse verkiezingen in Clacton-on-Sea voor Reform UK. Farage behaalde 62% van de stemmen bij een opkomst van 44%. De meeste grote partijen deden niet mee, waardoor Farage vooral tegen onafhankelijke en ludieke kandidaten uitkwam. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Zonnig en heet. De temperatuur stijgt naar 33-35 graden in het noorden en westen en naar 35-38 graden in het midden, oosten en zuiden. Aanvankelijk staat er weinig wind, maar geleidelijk draait de wind en volgt er wat minder warme lucht. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
3: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminiumplafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 centimeter breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl.
4: Oh boy!
5: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huyler Modeltreinen in Hurigewaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huyler.nl. Huyler Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
6: Dit programma wordt je aangeboden door TVR Metaal, Bleker Groep, Niona Media, FG Live, La Cubanita, CC Bewindvoering, Van Bronckhorst Restyling en Beveiligd Thuis.
1: Dit weekend staat in het teken van de Tour de Waard.
7: Tour de Waard.
1: Win geweldige prijzen, zoals een gratis wasbeurt voor je auto.
7: Je auto.
1: Of kaarten voor een leuk optreden. RTV Dijk en Waard FM 104.7. Luister mee tijdens de Tour de Waard en je weet alles. Kijk ook mee via onze tv-stream op www.rtvdijkenwaard.nl.

Denise Williams, let's hear it for the boy hier op RTV Dijk en Waard. Hey, een hele... Goedemorgen, ja, we gaan lekker doorstarten. Ja, laat het gewoon kunnen. Het is, wat is het? 9:55 ongeveer zo'n beetje op RTV Dijk en Waard. En er is van Nederland en de wereld ook. Welkom, welkom. Wat gaan we zo meteen allemaal doen? Nou, ik ga je vertellen wat we dit weekend kunnen doen. En vooral wat jij kan gaan winnen. Winnen? Ja, jij kan dingen gaan winnen. Ga ik je zo meteen allemaal vertellen. Somber, ken je die nog? Ja, dat is een hele leuke zanger. En die heeft een hitje gemaakt. Homewrecker hoor je zo meteen na Tina Charles. Dit is I Love to Love.

Wrecker, Somber, hier op RV Dijk en Waard. En als je het al goed gehoord hebt, dan zitten wij dit weekend ook op FM. Ja, daar ben je niet gewend van, RV Dijk en Waard. Normaal gesproken zijn we alleen digitaal te beluisteren. Onder andere via onze website www.rtvdijkenwaarde.nl. Maar vanaf sinds gisteren eigenlijk zijn wij ook te horen in de lucht. Gewoon op de autoradio op de FM 104.7. Dat is een tijdelijke frequentie. Even een boostetjes voor betaald. Maar ja, dat betekent wel dat wij gewoon lekker live in de lucht zitten. En dat is voor jou ook extra leuk. Want jij kunt dus de Tour de Waard gaan volgen aanstaande zondag. Als je niet in de gewaard bent. Maar wel in de auto zit bijvoorbeeld. Ja, we houden je gewoon op de hoogte van al het toernieuws wat er te vertellen valt. Plus, vanaf morgen gaan we al echt live. Ja, nu ook natuurlijk, maar morgen zijn we echt live. Want dan gaan we ook dingen weggeven. Morgen geven we namelijk de hele dag kaartjes weg. Mensen, die kan je winnen voor je auto. Car wash. Ja, we gaan een leuk spelletje spelen. Daar meer zo meteen over, want dat is wel heel grappig, moet ik zeggen. En we geven ook het hele weekend kaarten weg voor FG Live. Het feestje 40 Up. Die kan je gewoon zomaar even winnen. Dus dat is gewoon alle reden om te blijven luisteren. En dit hele weekend ook naar RTV Dijk en Waard. Om op de hoogte te blijven van wat er in de Tour gebeurt. Overigens, onderweg hier naartoe, dacht ik heel even dat de Tour al begonnen was. Ik vertrok van huis. Ik woon zelf aan zee in de Kop van Noord-Holland. Ik was net echt 5 minuten vertrokken.

En ik zie hier heel kordon wielrenners. Ik denk, oh, de Tour is begonnen. Want toen dacht ik, nee, dat is niet hier, dat kan natuurlijk niet. Maar toen ik op de middenweg reed vanuit Hurrigewaard Noord, zag ik ook weer een paar wielrenners. Dus ik denk serieus dat de mensen aan het oefenen zijn voor de grote wedstrijd van aanstaande zondag. Dat vind ik dan wel weer even leuk om te zien. Dus ja, we komen helemaal in dat sfeertje van de Tour. Ik heb zelf helemaal niks met wielrennen, maar de Tour de Waard, dat is toch wel een vak apart. Dat moet ik je wel vertellen. En wij zijn er dus de hele weekend bij. Hopelijk jij ook. Natuurlijk staat het ook bekend om de festiviteiten langs de middenweg. Ook superleuk. En ook wij staan langs het parcours. En doen verslag van dat Tour de Waard. Dit is RTV Dijk en Waard. Mijn naam is Tim. Zometeen de Nightcrawlers. En ook NX6 komt eraan naar Martinka. Martinka.

0: Dat is heel leuk opgemerkt. Even kijken, welke microfoon moet ik hebben voor jou als nummer 1? Deze? Ja. Ik ben nummer 3. Hallo. Oh?
1: Misschien omdraaien, wat moet ik omdraaien?
0: Hallo? Ja, die.
1: Oh, ben ik wel 2?
0: Eentje. Ja, je bent. Nee, je bent. Ja, zeg maar de
1: 3.
0: De derde schuif van links.
1: Ja, de nummer 3 dus. Ja, dat dacht ik al.
0: Ja, dat was, ja, de mensen thuis hebben er helemaal niks aan. Maar wat gebeurde hier nou? We stonden even lekker. Hoeren met elkaar. Want ja. Hier in de studio, ja, het lijkt een soort bunker waar we in zitten. Dat is het niet, maar dat lijkt het wel. Maar het is wel heel gezellig gemaakt, want aan de overkant van waar ik zit, achter de knoppen, zeg maar, hebben we een bar.
1: Ja.
0: En dat is niet een bar met een tap, maar wel met een koelkastje en zo. Dus ik stond gezellig aan de bar met in dit geval Aldwin. En die zei terecht, je plaat is afgelopen, hoor. Je hebt hem niet doorgelinkt. Dus, ja, dat klopt.
1: Ja. Ja, je wilde wel praten, maar.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dus dat. Maar dat geeft verder helemaal niet, want het is gewoon leuk. En dan kan ik mooi even vertellen hoe dat zit met de car wash.
1: De wat? De
0: car wash.
1: Car wash, ja.
0: Er zijn eigenlijk twee versies van, want de ene versie is... welke plaats zit er in de wasstraat? Maar ik ken hem ook als...
1: Welke hit zit... Ik moet even een koptelefoon hebben.
0: Ah,
1: ik
0: heb je, ja.
1: Ja. Ik moest even zoeken.
0: Je hoorde toen het weer.
1: Ja. Maar je had het over car wash.
0: Ja, er zijn twee versies van heb ik gezien. De ene versie is raad de plaat in de wasstraat.
1: Ja.
0: De andere versie is welke hit zit er in de car wash.
1: Ja, nee, het is gewoon raad de hit die in de car wash zit.
0: Ja, oh, dat was het.
1: Dat was het, ja.
0: Ja. Vind je dit ook zo hol klinken trouwens?
1: Nee, ja, ja.
0: Alsof je in een wasmachine zit.
1: Nee, dat valt wel mee. Dus...
0: Oké, maar wat kan je daarover vertellen, over die prijs?
1: Wat ik erover kan vertellen? Nou ja, als jij raadt welke hit er in de car was zit... Hè, die Johan heeft meegenomen een tijdje geleden met zijn auto wassen... dan win jij een kaartje voor om je auto te laten wassen.
0: Wauw. Gaan we morgen spelen, hè?
1: Gaan we morgen spelen, ja. Morgen, zaterdag, ja.
0: De hele dag. Ja, zaterdag is autowasdag.
1: Ja. Ja, precies, daarom.
0: Ja, top, dankjewel.
1: Ja, geen dank.
0: Prijzen te winnen dus op de radio. Morgen en ook zondag. Niet alleen voor de car wash met het spelletje, maar ook vrijkaartjes. Ja, daar kan ik nog niet zo over vertellen. Dan moet je van het weekend maar gewoon blijven luisteren. Molokko komt eraan. Ben je verder kijken waar Bring It Bad. En dit is...

0: Lost Frequencies, Live It All hier op RTV Dijk en Waard via FM 104.7.
1: Nieuws, muziek en entertainment. Dit is RTV Dijk en Waard. Dijk en Waard.

Post Malone en The Weeknd, One Right Now, hoor je hier op RTV Dijkerwaard. Leuke samenwerking van deze heren. Dus even tijd voor het RTV Dijkerwaard weerbericht. Op dit moment is het alweer lekker warm in de Gewaard en omstreken. Locatie op de telefoon geeft aan 28 graden al. En als ik hier buiten op de stoep sta, dan voelt dat ook zo. Dus dat klopt wel. De temperatuur schijnt middag nog op te kunnen lopen naar 33 graden. Al denk ik dat dat niet helemaal is zoals het moet zijn. Want het zou minder warm zijn dan gisteren. Maar goed, je weet het niet. Het is in ieder geval voorspeld dat het middag 33 graden is. En vanavond zwakt het weer terug richting de 20. En dat is mooi, want van het weekend wordt het ook rond de 25. En als de Tour wordt verreden aanstaande zondag, dan gaat de temperatuur rond de 22 liggen. Dat is een heel mooi temperatuurtje, zeg ik. Zowel om te fietsen als een biertje te doen. Nou, ik zeg win-win toch? Dat is wel lekker. Ja, hartstikke lekker. Wat ook lekker is, is de muziek hier op RTV Dijkerwaard. Het hele weekend te beluisteren ook in de ether op FM 104.7. Leuk dat je luistert. Chris Cross, Amsterdam, de nieuwe komt eraan zometeen. My oh my. En dit is Dan Hartman. I can dream about you.

0: laatste salavie, baby.
1: Frisco's Amsterdam, samen met Willy William en nog een paar anderen. My Oh My hoor je. En ik heb heel lang nagedacht over waar ken ik dat nou toch van? Waar ken ik nou dat toch van? En toen kwam het. La la la la, la la la la. Hey, hey, hey, Nederland. Aan de telefoon hebben we Mark, want Mark die is in den landen. Die liep buiten rond en de telefoon ging. En toen zei die, hallo.
2: Goedemorgen, zei ik.
1: Goedemorgen. Jij hebt iets te melden.
2: Ja, ik was even toevallig op de middenweg waar de wielerronde gaat plaatsvinden. En die wordt vanaf 15 augustus, nou dat is van, nee dat is morgen om 16:30 afgesloten. Maar wat mij opviel is dat er allemaal al dranghekken zijn plaats allemaal. En dus eigenlijk wordt al heel druk voorbereid hier ook.
1: Dus de grote verbouwing van de middenweg is al gaande?
2: Ja, dat is al bezig. Ja, ik ga er straks even een paar foto's van maken. Dan kan ik misschien even wat online zetten als het nodig is. Maar... Dus dat.
1: Nou, wat leuk dat je het even meldt.
2: Ja, ik denk ik zal even bellen.
1: Ja.
2: Even live in, op de radio. Vond ik wel grappig.
1: Zeker. En als we al begonnen zijn met die hekken, betekent dat ook dat bijvoorbeeld de speakerwagen er al is en zo, of niet?
2: Nee, dat nog lang niet, joh. Dat komt pas zondag pas. Dat weet ik ook.
1: Dat is wel jammer.
2: Nee, maar ze zijn met die dranghekken bezig. En containers gaan ze neerzetten, weet ik. Dus voor toe de waard zelf allemaal.
1: Ja, nou goed om te weten dat de organisatie al begonnen is met de opbouw.
2: Ja, dat was het een beetje.
1: En dat was weer vers van de pers van jou, hè?
2: Ja, helemaal super.
1: Nou, dankjewel, Mark.
2: Graag gedaan.
1: Dat was Mark live vanaf de middenweg. Leuk om even te melden dat de toer de waard al in volle gang is. Ja, toch? Vind ik wel. Wij zijn ook in volle gang. RTV Dijk en Waard. Michael Jackson komt eraan. Deurte de Jenna. Sivan met Rush. Troy Sivan moet ik zeggen. En dit is Peter Tosh. Peter Tosh. Nou, ik weet niet hoe die heet.

Door op het knallen, hè? Michael Jackson, Dirty Diana. Ja, is niet aan jou toe, hoor, Diana, als je luistert. Ja, misschien is je naam gewoon Diana, dat kan. Dat je luistert en dat je denkt, voor mij gesproken. Nee, hoor, helemaal niet. Hey, dit is RTV Dijk en Waard. En wij gaan langzaamaan transformeren richting Radio Tour de Waard. Ja, want dit weekend gaat het natuurlijk allemaal gebeuren. Het is al zo vaak gezegd nu, maar ik zeg het nog een keertje. 16 augustus, de 55e editie van de Tour de Waard. Wij zijn er live bij. En vanwege al deze festiviteiten eromheen zijn wij al vanaf gisteren lekker aan het zenden. Niet alleen op onze website rtvdijkenwaard.nl, maar ook in de lucht. Je kunt ze gewoon op de Ode Radio ontvangen op FM 104.7. We gaan even richting het nieuws. Zometeen en Tom en Kitten nog eventjes. If You Come To Me, dat is een leuk plaatje. En dit is Cressip, How Would You Feel?

0: klok wordt mede mogelijk gemaakt door Waardse Security. Uw veiligheid is onze zorg.
1: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 11 uur.
2: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard.
3: Ik ben Arno Drost. Goedemorgen.
2: Het laatste slachtoffer van de brand in café Le Constellation in het Zwitserse Crans-Montana is na meer dan 8 maanden ontslagen uit het ziekenhuis in Milaan. Door de brand tijdens een nieuwjaarsfeest kwamen 41 mensen om het leven, onder wie 26 minderjarigen en raakten 119 mensen gewond. Er loopt een strafrechtelijk onderzoek naar de oorzaak van de brand. NAVO-gevechtsvliegtuigen hebben een drone neergehaald die het Letse luchtruim was binnengedrongen. Volgens het Letse leger was de drone door Russische storingen van koers geraakt, maar is niet duidelijk waar het toestel vandaan kwam. Rusland zou tegelijkertijd 15 drones uit de lucht hebben geschoten in de regio Leningrad, vlakbij Finland en Estland. Het Delta-programma meldt dat de beschikbaarheid van Rijnwater in Nederland de komende decennia flink afneemt door klimaatverandering. Rond het jaar 2000 kan de minimumafvoer in de zomer bij Lobit 10 tot zelfs 30% lager zijn dan nu. Waterschappen roepen op tot internationale afspraken over waterverdeling met landen in het hele stroomgebied. Nigel Farage keert terug in het Britse parlement na winst bij tussentijdse verkiezingen in het district Clacton-on-Sea. Farage kreeg 62% van de stemmen bij een opkomst van 44%. De grote Britse partijen boycotten de verkiezingen, waardoor vooral onafhankelijke en ludieke kandidaten meededen. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Zonnig en heet. De temperatuur stijgt naar 33 tot 35 graden in het noorden en westen en naar 35 tot lokaal 38 graden in het midden, oosten en zuiden. Aanvankelijk staat er weinig wind, maar geleidelijk draait de wind en volgt er wat minder warme lucht. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
1: Dit weekend staat in het teken van de Tour de Waard. Tour de Waard. Win geweldige prijzen, zoals een gratis wasbeurt voor je auto. Of kaarten voor een leuk optreden. RTV Dijk en Waard. FM 104.7. Luister mee tijdens de Tour de Waard en je weet alles. Kijk ook mee via onze tv-stream op www.rtvdijkenwaard.nl.

eentjes en zo gemaakt en drempels en zo. Dat wordt al een uitdaging met fietsen, maar ja, met skilers was het helemaal niet te doen. Dus dat onderdeel is helaas geschrapt. Wel jammer. Maar goed, we hebben wel de dikke bandenrace. Dus ik zou zeggen, pak je fatbike en ga meedoen zondag. Dan is het ook nog even leuk om te vermelden dat we elk jaar natuurlijk ook een mis hebben, een ronde mis. En dit jaar is dat een 21-jarige dame die in Hurgewaard het Kruis woont. En zij werkt als serveerster bij restaurant Hotel de Gouden Karper in Rustenburg. Wie is het? Nou, heel makkelijk, Brittany Offeringa. Zij is dit jaar de ronde mis en die ga je dus ook zien op het moment dat de renders worden gehuldigd. En ze maakt ook een rondje in de speciale Tour de Waard auto natuurlijk, hè, tijdens de reclameronde. Dan gaan al die auto's weer langs rijden. En ja, dat eigenlijk. Dit is RTV Dijk en Waard. You know, say that I'm a snowman, I go blame. I keep on bum bam. Take the man that say that I'm a snowman, stamp somewhere down the lane.

0: Snake hoorde je. Altijd lekker om eventjes te horen natuurlijk, zo'n lekkere jaren 80 plaat. En trouwens, als jij een verzoekje hebt, kan gewoon, hè. Je kan gewoon met de studio bellen. Bel hem even door, kunnen we gelijk even een gesprekje voeren op de radio. Ja, dan weten we gelijk even wie er luistert, hè. Grappig, 072-369-0607. Ja, dus 072-369-0607. En als je denkt, ja, dat vind ik een beetje eng, wil gewoon lekker appen. Kan ook, hè, met WhatsApp. 085-301-3072. Wat zeg je? 085-301-3072. Dan kan je even appen. Laat me even weten en wat ik voor je kan draaien. Ga ik het voor je draaien, geen probleem. Wat ook leuk is, is het programma van de Tour de Waard aanstaande zondag. Het begint met de dikke bandenrace. Er wordt trouwens ook gebeld. Dus we gaan zo meteen eens even kijken wie we aan de lijn hebben. Zullen we dat nu doen? Misschien ook wel even leuk. Ja, dat gaan we nu gewoon doen. Even kijken, dan moet ik... Oh, nou, dan ga je naar uitzendrijden. Gaat hem schuiven, gaat open. Hallo?
1: Ja, goeiedag, met Pietersen.
0: Hi.
1: Kan ik een plaatje bij jou aanvragen?
0: Ja, natuurlijk kan dat.
1: Ja, dat is mooi. Heb je iets wat echt uit de krochten van de jaren komt voor Aldwin?
0: Uit de krochten?
1: Ja, uit de krochten. Dat vond ik zo lekker van de week.
0: En aan welke muziek moeten we denken dan?
1: Jaren 70.
0: Jaren 70?
1: Ja, dat heb je toch ook wel?
0: Ja, natuurlijk heb ik dat. Iets van ABBA?
1: Ja, dat is altijd goed. Dat is hij voor Wouter. Die vindt dat helemaal geweldig.
0: Oké, okay, nou, we gaan zo meteen ABBA draaien voor Pieters, voor Wouter.
1: Dankjewel.
0: Ja, alsjeblieft. Ja, zo gek kan het gaan, hè. Dus heb jij een verzoekje, bel even met de studio, altijd leuk. 072-369-0607. Altijd leuk. Ja, misschien ligt het... Even kijken, Altweer, jij bent nummer 3, nummer 2, welke ben je?
2: Ja, ik ben deze.
0: Die? Ja? Ja, 3. Ik hoor muziek op mijn koptelefoon.
2: Ja, ik ook. Ik zit ook even te kijken waar dat vandaan komt.
0: Maar dat draait niks.
2: Nee. Oh, ik weet er welke schuif open staat. Dat is die naast de galm.
0: Deze?
2: Ja. And it's gone.
0: Prot staat er, productie. Prot.
2: Ja.
0: Oké. Okay. Dank je.
2: Alsjeblieft. En jij nou maar even ABBA draaien voor Johan.
0: Ja, ik ga even ABBA draaien.
2: Het was Johan, hè? Ja, ik weet niet of je het door had.
0: Dit was onze eigen Joopie.
2: Een Joopie.
0: Ik hoorde dat. Maar ja, ik moet zeggen, redelijk onherkenbaar.
2: Ja. Ja, redelijk. Tot ik begon over de krochten.
0: Dan weet je, weten we weer genoeg, ja.
2: Ja, precies.
0: Hey, de telefoonlijn moet ook getest worden.
2: Ja, zo is het ook.
0: Zo is dat.
2: Ja.
0: Nou, zometeen ga ik je dus even van alles vertellen over het programma van de Tour de Waard, inclusief de dikke bandenrace. Dus blijf luisteren. Dit is de Kid Laroi, Love Again.

Rebel MC en Double Trouble Street Tough hier op RTV Dijk en Waard. Hey, goedemorgen, het is 11:58. Op deze vrijdagochtend. En ik zei het er straks al, eventjes het programma met je doornemen voor de Tour de Waard 2026. Aanstaande zondag 16 augustus, de 55e editie. En het gaat allemaal beginnen om 9:45 ochtends met de Dikke Banden Race. Nou, dat is natuurlijk een begrip inmiddels. Maar voor wie het toch niet weet, nou, de Dikke Bandrace is speciaal voor de jeugd. Ja, hartstikke leuk, want je ontvangt als je je inschrijft bij de inschrijftafel een speciaal t-shirt van de organisatie, van Ready to Race. En die mag je dan dragen. En het is ook wel leuk als je je eigen fiets meeneemt. En bij voorkeur eentje met wat brede banden. Dus een fatbike of een mountainbike. Maar fatbike mag volgens mij niet, want die is elektrisch. Nou, dus let op, een crossfiets mag wel, fatbike niet. Tot houden. In ieder geval, dat is leuk. En dat is allemaal in categorieën verdeeld. We beginnen met de categorie 5 tot 6 jaar. Die gaan een rondje rijden om 9:45. Dan om 10 uur categorie 7 tot 8 jaar. Categorie 9 tot 10 om 10:50. En als laatste de categorie 11 tot 12 jaar. 10:50. Dus dat Dikke Banden Race. Die begint om 9:45. Aanstaande zondag. Daarna gaat het echte programma van start van de Tour de Waard. Even kijken hoor, ik moet even klikken. Het internet is hier niet zo heel erg snel, maar dat maakt niet uit. Het heeft allemaal te maken met geld. De Dikke Bandenrace dus. En dan om 11 uur begint de Toppers Cup voor de klasse 1 plus junioren. 60 kilometer gaan ze rijden. Om 12:45. Dan begint de G-koers voor cliënten van de STC Reigersdaal. Altijd leuk natuurlijk. En om 11:45 dan begint de Queen Cup voor de dames. De elite en de belofte. 60 kilometertjes maar liefst in de beentjes. En om 4:15 dan wordt hij echt gereden. De Tour der Touren, de Tour de Waard. Dan namelijk de bokaal voor de heren. De elite, belofte en de amateurs. 100 kilometer. Ja, ga er maar aan staan. Dat dus aanstaande zondag tijdens het Tour de Waard. Meer informatie www.tourdewaard.nl. En dit is Jugola.

Black Horse in the Charity, Katie Tunstall hoor je hier op RSV Dijkerwaard. Ik heb het weerbericht voor je voor je gewaard. Momenteel is het een graadje of 28 en zonnig en droog. En de temperatuur gaat vanmiddag oplopen tot ongeveer 33 graden. Er staat een matig windje. En vannacht is het vooral helder en koelt het af tot ongeveer 17 graden. Dus een iets mindere plaknacht. De komende dagen wordt de temperatuur wat minder. Morgen rond de 25. En als er toe wordt gereden aanstaande zondag ligt het rond de 22 graden. Nou, dat is een heel lekker temperatuurtje. Toch? Dat dacht ik zo. Over temperaturen gesproken, Heerhugowaard dus 28 graden. Dat is in Berlijn op dit moment ook zo. Hongkong, zou je denken heel heet, maar dat is maar 30 graden. De echte klapper zit in, op dit moment in Parijs. 35 graden zo'n beetje. Maar hier in de studio staat het theewater klaar. En dat is 100.

Maroon 5 en Payphone hier op RTV Dijkenwaard. Het hele weekend live via FM 104.7 en natuurlijk ook te volgen op www.rtvdijkenwaard.nl. Wat ook leuk is dat je tv kunt kijken. Niet alleen tijdens de Tour de Waard, maar ook nu op de studio. Dus kijk eventjes op de website voor de live beelden.

0: Musical Youth Past the Dutchie hier op RTV Dijk en Waard. Het zit erop voor mij weer.
1: Ja.
0: Ik mag weer eventjes achterover gaan leunen. Morgen ben ik er weer om 10 uur, dus ik spreek je dan. Dit is RTV Dijk en Waard. Een complete mess.

0: klok wordt mede mogelijk gemaakt door Waardse Security. Uw veiligheid is onze zorg.
1: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 12 uur.
2: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Bij het Duitse dorp Guy, op ongeveer 25 kilometer van de Nederlandse grens, zijn ruim 2000 mensen geëvacueerd vanwege een natuurbrand. De brand is nu nog ongeveer 200 meter van het dorp verwijderd. Bewoners van Grooshau, ten zuiden van de brand, wordt gevraagd het gebied te mijden. Bij een ongeval op de A59 bij Hees zijn 2 mensen overleden en is een onbekend aantal mensen gewond geraakt. 4 auto's waren bij het ongeluk betrokken. Dat gebeurde in de staart van een file door tractoren op de snelweg. De A59 is volledig afgesloten, terwijl richting Den Bosch veel tractors onderweg zijn naar een boerenprotest. Het laatste slachtoffer van de nieuwjaarsbrand in het Zwitserse Crans-Montana is ontslagen uit het ziekenhuis in Italië. Bij de brand in café Le Constellation kwamen 41 mensen om het leven en raakten 119 mensen gewond. De Zwitserse autoriteiten doen strafrechtelijk onderzoek naar de oorzaak van de brand en naar de verantwoordelijkheid van de uitbater en andere betrokkenen. Bij een natuurbrand in Kroatië zijn zeker 36 mensen gewond geraakt, van wie 7 in levensgevaar verkeren. De brand begon in het dorpje Lovka Rogoznica en verspreidde zich richting de stad Omis, waardoor 1000 mensen moesten worden geëvacueerd. Tussen de 900 en 1000 hectare grond is afgebrand en er zijn veel huizen en voertuigen verwoest. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Zonnig en heet. De temperatuur stijgt naar 33 tot 35 graden in het noorden en westen en naar 35 tot lokaal 38 graden in het midden, oosten en zuiden. Aanvankelijk staat er weinig wind, maar geleidelijk draait de wind en volgen wat minder warme lucht. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
3: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Geel Airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op geel.nl. Geel Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
4: Oh boy!
5: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huyder Modeltreinen in Heerlijkenwaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huyder.nl. Huyder Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
6: Dit programma wordt je aangeboden door TVR Metaal, Bleker Groep, Niona Media, FG Live, La Cubanita, CC Bewindvoering, Van Bronckhorst Restyling en Beveilig Thuis.
1: Dit weekend staat in het teken van de Tour de Waard.
7: Tour de Waard.
1: Win geweldige prijzen zoals een gratis wasbeurt voor je auto. Of kaarten voor een leuk optreden. RTV Dijk en Waard. FM 104.7. Luister mee tijdens de Tour de Waard en je weet alles. Kijk ook mee via onze tv-stream op www.rtvdijkenwaard.nl.
8: Wouter Kooijman.

0: Op de een of andere manier associeer ik dit altijd met een pak melk. Ik weet niet waarom. Soul Asylum en Runaway Train. Nou, ik weet het eigenlijk wel, want het was een videoclip waarin, waarin ze kinderen lieten zien die normaal achter op een pak melk stonden, die verdwenen waren. Goed, het is middag, het is vrijdagmiddag, bloedheet in Heerhugowaard, temperaturen, maar die gaan volgens mij richting de 35 graden. En wij zitten in het kleinste hokje van Heerhugowaard met 1, 2, 3, 4, 5, 6 man.
1: Lekker toch?
0: Nou, ik vind het een beetje overdreven, vind je niet?
1: Hoezo?
0: Nou, bloedheet hier.
1: Nou, dat valt nog wel mee hoor.
0: Ja?
1: Ja?
0: Ik zal me trouwens even voorstellen.
2: Hallo Wouter!
0: Wouter hier en Mike zit er ook.
1: Ja.
0: Oh. Nou, word je nog uitgelachen ook? Dat heb jij weer, Mike.
1: Wacht maar.
0: Ja, oké, okay, helemaal goed. Nou, het wordt een gezellige vrijdag. Want we hebben de grootste hits. We gaan je een beetje warm draaien voor het Tour de Waard weekend. Er gaan allemaal leuke dingen gebeuren. We gaan prijzen weggeven. We hebben mensen op het parcours. En natuurlijk nou, de goede muziek, maar dat had ik al gezegd. Had ik al gezegd dat je goed moet hydrateren vandaag? De vrijdagavondshow komt er vanavond aan. Dus qua drankvoorraad is het hier wel op peil, denk ik zomaar. Het is RTV Dijkenwaarts. Billy Joel hoor je zo meteen. Tell her about it. Eerst Wonder Woman, Leave.

0: RTV Dijkenwaard, Lil Nas X. Oh, en klaar is die ook meteen, Mike. Heb jij die erin gezet?
1: Nee.
0: Wat zou je zeggen?
1: Maar waarom doe jij de schuif weer meteen neer?
0: Van wat?
1: Van de speler.
0: Ja, dat zou je denken, maar hij is gewoon op. Het geld was op, denk ik. De muzikanten gingen naar huis. RTV Dijkenwaard op vrijdagmiddag.
1: Okay.
0: Bloedheet weer. Het is echt 33 tot 35 graden. S'nachts koelt het ook bijna niet af. Dan heb je echt van die plaknachten. Heb je daar ook last van, Mike?
1: Ja. Het verbaast me dat jij wel gewoon kan slapen met deze hitte.
0: Ja. Ja, ik heb denk ik zoveel gewerkt de afgelopen week.
1: Jij hebt een airco en ik niet. Valsspeler.
0: Oh, is dat het? Ja, dus nou, iedereen even een airco halen.
1: Moet het met een raampje open doen.
0: Ja, ook lekker.
1: Nee.
0: Voor de frisse lucht. Alex Warren is dit en Fever Dream. How

0: RTV Dijkerwaard, Roxy Dekker. En jouw idee, de radio, mensen. Nou, het schijnt dat in haar laatste single een grammatica fout zit, hè? Hebben jullie dat gehoord? Ja, een taalfout.
1: Oh. Taalfout?
0: Maar dat kan ook gewoon zijn dat wij iets ouder op deze planeet het gewoon niet meer bijhouden.
1: Niet meer bijhoudt?
0: Nou, ja. Hoe noem je dat, Tim? De taalvertegenwoordig. Het is geen straattaal, maar...
2: Nou, ik zou zeggen straattaal, ja.
0: Straattaal toch wel.
2: Ja.
0: Ja, een beetje straattaal, ja? Ja, jij bent fan van Roxy Dekker. Hoe zit dat? Jij lief, leg dat eens even uit.
3: Nee, nee.
2: Jawel.
0: Jullie gaat het niet uitleggen, ben ik bang.
2: Jawel.
0: Inmiddels Tim Dekker ook even aangeschoven. En ik zie Altwin ook.
4: Goedemiddag.
5: Ja, hallo.
0: En Mike natuurlijk.
2: Ja.
0: Op deze zeer zonnige dag. Hey, we hebben wel mazzel met elkaar, want vandaag in het nieuws dat er vanochtend 12 mensen zijn ontdekt in de laadruimte van een vrachtwagen. Hey?
5: Oh, wow.
0: Onderweg naar Engeland. Waarschijnlijk mensen die hier niet horen. Over proberen te smokkelen naar de overkant, hè?
1: Oh, dat gebeurt zo vaak, joh.
0: Ja, maar je zou er maar zitten in zo'n zo snikhete...
2: Nou, ik wou net zeggen,
0: het
2: ja.
0: Al warm met z'n
2: lekker zetsen. Heet.
0: Hè? Maar wij hebben nog airco.
5: Ja, zoiets, ja.
1: Ja, zoiets. Oh, ja. Nou, ah, ja. Airco, ja.
5: Het is een ventilator die meer warme lucht aan het verplaatsen is.
1: Ja, wat?
0: Goeie vent dan. Ja. en nog meer slecht nieuws. Hans Beyer is overleden. Jullie misschien bekend als B100.
5: Oh,
0: Adria.
2: Die heeft altijd pech.
0: Die heeft altijd pech. Ja, het enige wat ik nog weet van die man is dat er zo'n antenne uit zijn nek groeit.
2: Ja.
0: Ja, vond ik zo gaaf.
5: Met zijn telefoon.
0: Ja, waar is hij dus niet
1: meer? Oh, dat ja.
5: Oh.
0: 78 jaar geworden, staat vandaag in de krant.
2: Ja, en we hadden er net al een beetje een discussie over. Want ik zei, ja, deze man heeft in Heerlijkerwaard gewoond. Maar jij zei nee. Maar ik weet zeker dat hij in Heerlijkerwaard heeft gewoond.
5: Volgens mij was dat gewoon B2.
2: Zeg, nee.
5: Ja, wat zeg je?
0: Zeg je
2: over? Wat?
5: Ja, wat zeg je? Die heeft in Heerlijkerwaard gewoond.
0: Oh ja. Ja, volgens mij ook.
2: Ja, maar B100, waar we het over hebben.
0: Ja?
2: Er zijn kinderen die hebben hier op zwemles gezeten. Want mijn broer was hier zwemleraar. En die zei dat.
0: Meen je dat nou?
2: Ja.
0: Bel je broer, ik wil weten hoe
6: je mee bent opgegroeid.
2: Oh.
6: TV Dijkerwaard.
1: Dat kan ook zoveel, hè, meneer?
0: Het is natuurlijk, ja, ik moet hier even aan wennen. Dit werkt net even iets anders.
2: Ja, vertel mij wat.
0: Als er al wat klaar staat, dan staat het ook klaar, zeg maar. En dan staat op de andere veder het liedje wat ik wou draaien. En die kennen we ook allemaal. Dat is weer uit een hele andere tv-serie. Maar die hebben we veel gekeken in de 90's, of niet? De Rembrandts uit Friends natuurlijk. Dit is I'll Be There For You.

0: druk je nou.
1: Ja, dit is super onhandig hier voor mij. Ja. Godsamme. Ja, het is echt een beetje niet mijn dag of zo, op de een of andere manier. Als ik dan die automaat uitzet en dan. Even kijken hoor. Ik zit de boel gewoon weer stuk te maken. Op de een of andere manier. Nee. Hoe kan dit nou? Waar is Kim Wilde nou gebleven? Ik had zo'n leuk verhaal over Kim Wilde bedacht. Die komt niet meer terug ook, denk ik. Nee, weet je, dan doen we wel even. Want de muziek moet gewoon blijven lopen. Dit is Liberty X. Ken je dit nog? Just a Little.

0: Wat een heerlijk nummer dit, hè? Van de Liberty X. Je hoorde Just a Little op RTV Dijkenwaard. En onze telefoonlijn staat open.
1: Ja.
2: Ja.
1: Die staat open, ja. Daar kan je naar bellen.
0: En wat is het nummer ook weer, Hansin?
1: Als je boven op je beeldscherm kijkt, zie je staan 072-369-0607.
0: Oh ja. Ja, nou, ik vind het altijd leuk dat jij dat voorleest. Ja, ja. Mike, wat is het nummer nou?
2: Ja,
0: 072-369-0607. Laat even weten dat je erbij bent. Dat vinden we leuk.
1: Ja.
0: Dat we het niet voor de kut zitten te doen.
1: Zeker.

0: Speed of Light van de... Wat een gekke kop. Jeff Special. RTV Dijk en Waard. Het is 10 voor 1 geworden, Mark.
1: Ja, ja.
0: Niet morgen, maar overmorgen is de grote dag. Dat gaat er geraced worden hier. En de eerste race is om 9:45. Dus bij Tim in het programma, volgens mij, hè? Of nee, jij begint pas om 10:00, denk ik. Ja, hè? En dan is de finish is in jouw programma de dikke bandenrace. Nou, dat moet toch een feestje worden, of niet?
1: Ja, denk ik wel, toch?
0: Ja.
1: Maar jij vroeg net als ik op jouw plek wou zitten.
0: Ja.
1: Durf je dat aan?
0: Ja, ik wel. Ik bedoel, ik trek de deur dicht. Ik ga naar huis.
1: Maar durfden andere mensen het wel aan?
0: Ja, dan moet je even naar de directeur kijken.
1: Ja, daar kijk ik niet naar.
0: Wat zeg je?
1: Jij gaat ook naar huis.
0: Oké, nou. Dan,
1: dus ik zit hier zo meteen lekker met Uppie.
0: Nou, je hebt Kaylee nog. Dus.
1: Oh ja, dat is waar.
0: Komt helemaal goed, denk ik.
1: Ah, kom maar goed. Nou, ik ga wel kijken, ja?
0: Tour de Waard dus. Zo.
1: Lekker bezig.
0: We hebben geen airco. Tour de Waard dus komende zondag. RTV Dijk en Waard is er live bij. De hele dag staan we op het parcours. Met verslaggevers. Wie doen ook weer verslag, Alwin?
1: Joyce.
0: Ja.
1: Jurgen.
0: Ja. Is Kenny nog gepolst? Kenny is niet. God, krijg ik weer een jingle. Het is RTV Dijk en Waard. Op vrijdag 14 augustus.
1: Ga maar weg, Wout. Ga maar weg. Ja.
0: Ja, ik ga er zo vandoor, want het is bijna 1 uur natuurlijk.
1: Mooi.
0: Lenny Kravitz, I Belong to You, komt eraan zo meteen. En deze is ook mooi. Pink, Cry, nu op RTV Dijk en Waard.

0: Klok wordt mede mogelijk gemaakt door Waardse Security. Uw veiligheid is onze zorg.
1: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 1 uur.
2: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Het vliegverkeer van en naar Sicilië is langer ontregeld door uitbarstingen van de vulkaan Etna. Het vliegveld van Catania blijft tot zeker 2 uur in de nacht gesloten en tientallen vluchten zijn geannuleerd. Luchtvaartmaatschappijen wijken uit naar Palermo en proberen passagiers om te boeken. Maar de mogelijkheden daarvoor zijn beperkt. De politie heeft vanochtend 12 migranten aangetroffen in de laadruimte van een Turkse vrachtwagen in Vlaardingen. De 12 mensen zijn op het DFDS-terrein aangehouden en nagekeken door ambulancepersoneel, waarna zij naar het politiebureau zijn gebracht. De chauffeur is gearresteerd op verdenking van mensensmokkel. Minister Heijnen van Financiën verwacht dat het opstellen van de begroting voor komend jaar een lastig proces wordt, omdat de marges klein zijn en steun vanuit de oppositie nodig is. Het kabinet start vanaf volgende week gesprekken met verschillende partijen, zoals Pro en Ja 21. Heijnen heeft deze zomer al veel met partijen gesproken over plannen voor Prinsjesdag. Milou van Wijk en Marit Steenbergen hebben zich bij de Europese kampioenschappen zwemmen in Parijs geplaatst voor de halve finales van de 50 meter vrije slag. Koen de Groot bereikte de halve finales van de 50 meter schoolslag bij de mannen, terwijl Valerie van Roon, Tessa Gielen, Caspar Corbeau en Hendrik van Leest werden uitgeschakeld. De Nederlandse gemengde estafetteploeg op de 4x100 meter haalde de finale. Dan lokaal nieuws. De huizenprijzen in Dijk en Waard zijn het afgelopen jaar met 5% gestegen. De gemiddelde verkoopprijs van een woning kwam daarmee hoger uit dan een jaar eerder. De prijsstijging past bij de aanhoudende groei van de woningprijzen in de regio. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Zonnig en heet. De temperatuur stijgt naar 33 tot 35 graden in het noorden en westen en naar 35 tot lokaal 38 graden in het midden, oosten en zuiden. Aanvankelijk staat er weinig wind, maar geleidelijk draait de wind en volgen wat minder warme lucht. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
3: Waardse Security. Als het gaat om het beveiligen van uw huis, bedrijfspand of garage, is dit het bedrijf dat u hiermee kan helpen. Wij helpen u met een inbraak, camera of brandinstallatie. Daarnaast sluiten wij onze installaties aan bij de meldkamer of laten deze doormelden naar uw mobiel. Kijk voor meer informatie op de website www.waardse-security.nl.
4: Wil jij dat jouw bedrijf echt opvalt? Kies voor Neona Media. Van een professionele website en sterke branding tot social media die klanten aantrekt. Persoonlijk, creatief en altijd betrokken. Laat jouw merk eruit springen en vergroot je online zichtbaarheid. Neona Media, jouw succes is onze missie.
5: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminium plafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 centimeter breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl.
6: Dit programma wordt je aangeboden door TVR Metaal, Blekergroep, Neona Media, FG Live, La Cubanita, CC Bewindvoering, Van Bronckhorst Restyling en Beveilig Thuis.
1: Dit weekend staat in het teken van de Tour de Waard.
7: Tour de Waard.
1: Win geweldige prijzen zoals een gratis wasbeurt voor je auto.
7: Je auto.
1: Of kaarten voor een leuk optreden. RTV Dijk en Waard. FM 104.7. Luister mee tijdens de Tour de Waard en je weet alles. Kijk ook mee via onze tv-stream op www.rtvdijkenwaard.nl.

0: Ja. Zitten we dan?
1: Daar zit je dan.
0: Daar zit ik dan. Ik weet niet welke is.
2: Ja, ik weet het ook niet.
1: Oh. Nou, is maar goed dat je gaat op les bent dan nu.
0: Op les?
1: Ja.
0: Ben ik op les?
1: Ja. Het ziet er wel heel echt uit op de website, als ik met de tv-stream meekijk. Ja. RTV Dijk en Waard.
0: Maar daar zat jij net, hè?
1: Ja, daar zat ik net. Maar nu zie ik het even vanaf de balie hier.
0: Vanaf de balie?
1: Ja.
0: Ja.
1: Waar ik nu zit, hè?
0: Oh, ja. Ja.
1: Leuk.
0: Ik moet zelf ook nog even kijken wat is.
1: Maar,
0: dat moet wel goed komen, denk ik.
1: Als je de vaart er maar in houdt, hè?
0: Ik hoop het. Tot 2 uur zit ik hier al.
1: Oh.
0: Dus, kan fout gaan.
1: Oh, nee.
0: Dat zien we dan wel weer.
1: Weet je wanneer je meteen weet dat het allemaal goed gaat? Als je even een liedje van ABBA draait. Tim deed dat ook vanochtend.
0: Ja.
1: Makes my day.
0: Ik zag het, ja. Die heb ik er niet in staan.
1: Oh.
0: Maar die kan ik wel erbij pakken.
1: Ja, zou ik even doen zo.
0: Zo, ja, dat is goed. Dat is goed. Maar Wout, ik dacht dat jij wou gaan.
1: Ja, eerst nog even een ijsje eten.
0: Eerst nog even een ijsje eten. Ik zou gewoon naar de muziek draaien.
1: Wel.
0: Ga jij me aankondigen?
1: Nee, want ik weet niet wat je gaat hebben staan.
0: Snoop Dogg en Science.

0: Even in the Even in the Morning. Van Cyril Lee.
1: Help
0: me even uit de brand.
2: Shirley Lee Ralph.
3: Ah. Ja, sorry, we zitten allemaal nog even een beetje na te genieten van de ijsjes die gehaald zijn. Dus,
0: ja, we worden een beetje doodgegooid met de ijsjes.
3: Ja, wou je er nog eentje trouwens, Mike?
0: Nog één?
3: Ja.
2: Wat er net zijn gehad?
3: Peer of...
0: Ik heb net gehad.
3: Nee, doen we niet. Ah.
0: Nee? Maar hoe gaat het met de zaken in het algemeen, jongens?
2: Nou, we mogen niet klagen. Het is aardig cool geworden inmiddels in de studio. We hebben ijs gehaald.
3: Ja, lekker.
2: En we zijn helemaal klaar voor het Tour de Waard weekend.
3: Ja.
2: Ik zag Anton net zelfs een racefiets in orde maken. Ga je meedoen?
3: Nee.
2: Oh,
3: nee.
2: Gewoon even oefenen.
3: Dat is gewoon oefenen om zo'n ding in elkaar te zetten.
2: Oh ja, leuk.
3: Het is ook weer makkelijk om hem snel uit elkaar te halen. Weet je ook hoe dat moet?
2: Ja. Dan kan je mooi voor de pech helpen. Als je toch langs het parcours bent, dan kun je die wielrenners nog een beetje helpen.
3: Ja.
0: Is dat zo?
2: Dat is toch handig?
3: Even snel een bandje eraf halen of even een kettingje goed leggen. Ja.
0: Oh joh. Nou, jij wou, Wouter wou Abba horen.
2: Ja.
0: Ik heb er hier eentje staan. Wil je hem zelf aankondigen?
2: Nee, daar hebben we jou voor aangenomen.
0: Mij voor aangenomen?
2: Ja.
0: Maar jij wou hem horen?
2: Zeker. Maar ik heb hem bij jou aangevraagd, dus dan mag jij hem aankondigen.
0: Je zit erbij.
3: Waarbij?
2: RTV Dijk en Waard. Abba, Dancing Queen.
0: Ja? Zeker?
2: Ja. Los met die plaat.
0: Los met die plaat? Nou, nog één keer.
2: Dancing Queen, Abba.

0: Better Burning van Mid Oi. En als het goed is, hebben we Katie ook nog? Oh, dit gaat weer meteen goed. Die hebben.
1: Hallo.
0: En als het goed is, hebben we ook iemand aan de lijn.
2: Ja, ja.
0: Ja, ja.
2: Ja, ja.
0: Je bent er. Mooi.
2: Ik ben oma.
0: Hoe gaat het? Hoe gaat het met oma?
2: Ja, goed. Warmtjes.
0: Warmtjes? Ja?
2: Ja, warmtjes. Heel erg warmtjes.
0: Mooi.
2: Ja, warmtjes.
0: En wat is warm?
2: Nou, deze temperatuur is te warm.
0: Is gewoon te warm.
2: Gewoon te warm. Gewoon te warm. Dit, er moet een paar graadjes vanaf.
0: Paar graadjes vanaf.
2: Paar graadjes vanaf.
0: Nou, wat ik net zag is dat het hier rond de 30 graden is of zo.
2: Ja, ja,
0: volgens mij.
2: Ja, hier buiten is het 33 graden.
0: Ja, jij hebt je pakje telefoon erbij.
2: En dat is en hier is in midden weer. 33 graden.
0: Lekker warm.
2: Nee, te warm. Dat is lekker weer.
0: Ach joh.
2: Te warm. Maar dat geeft niet.
0: Nee.
2: He, want we hebben wel een mooi zomertje. En wat te mopperen hebben we altijd.
0: Daar doe ik even geen uitspraak over. Ik denk dat het best is.
2: Ja. Ja.
0: Jij wil een plaatje aanvragen, hoorde ik.
2: Ik wil graag een plaatje aanvragen, als dat kan. En dat
0: kan
2: een plaatje worden van, je gaat het niet verwachten. Het is een keer niet van Elvis, maar van Walk the Moon.
0: Ja?
2: Met Shut Up and Dance with Me.
0: Ik heb hem klaarstaan.
2: Nou, wat goed zeg.
0: Klinkt als gewoon draaien, toch?
2: Ja, ga maar lekker draaien en dan kan ik even lekker op dansen. Want dat vind ik zo'n mooi nummer.
0: Wacht, dit gaat niet helemaal goed. Zo. Voordat ik het verkeerde plaatje in start ging, gaat altijd fout hier al bij mij.
1: Ja.
0: Maar ja.
1: Ja, gaat altijd fout.
0: Wil jij hier zitten dan?
1: Nee.
0: Oh, oké. Okay. Nou goed. Shut up and dance with me.
2: Ja, lekker. Dan ga ik de radio keihard opzetten. En dan ga ik even lekker op dansen. En meezingen.
0: Ja, dat is goed.
2: Dat wil je niet horen.
0: Nee?
2: Nee, want ik kan niet zingen.
0: Nou, oké. Okay. Nou, ik ga hem draaien voor je.
2: Hey, hartstikke bedankt en succes en veel plezier.
0: Hoi, hoi.
2: Allemaal de groetjes. Hoi, hoi.
0: Doei.
2: Doei.

0: je zit een beetje met knopjes te spelen hier, of niet?
1: Niet slopen, hè?
0: Niet slopen, hè, Aldwin? hoe gaat het met jou eigenlijk?
1: Ja, goed. Met jou?
0: Was vroeg.
1: Ja, dat lijkt me best logisch.
0: Ja, nou ja, logisch.
1: Nou, jouw kennende.
0: Mijn kennende?
1: Ja.
0: Wat dan?
1: Jij bent er toch altijd wel vroeg uit, hè?
0: Nou, ik ben eigenlijk altijd een latertje.
1: Echt?
0: Ja.
2: Ja, ik ook.
1: Wauw.
0: Ja, maar en een beetje later, zeg maar, een beetje rond een uur of 11 of zo, gewoon wakker worden.
1: Oh, valt mee, joh.
2: Ja.
0: En jij?
1: Ja, dat verschilt heel erg.
0: Ja?
1: Ja.
0: Wat dan?
1: De ene keer om 7 uur en de andere keer om 9:30 of zo.
0: Maar komt het dan omdat je gewoon laat slaapt, of?
1: Nee.
0: Want, hoe laat slaap jij? Ongeveer?
1: 8:00 of 9:00.
0: Geloof het niet echt.
1: Jawel, jawel, jawel.
0: Nee?
1: Jawel. Nee, oké. Heel soms iets later.
0: Wel eerlijk zijn, hè?
1: Heel soms iets later.
0: Maar wat is iets later?
1: 1:00 s'nachts.
0: Dan begin mijn avond net.
1: Ah.
0: Nou, dat zegt ze dan altijd. Maar goed. We hebben nog maar 12 minuten.
1: Wauw.
0: Zie ik. Ongeveer. Dan komt de volgende weer binnen. Maar weet jij wie de volgende is?
1: Nee.
0: Ik ook niet. Even kijken.
1: Ik ook niet.
0: Maar wat heb jij gedaan vandaag?
1: Naar het ziekenhuis gaan.
0: Hoezo dat?
1: Omdat ik mijn schouder gebroken had.
0: Krijg je dat nou weer van elkaar?
1: Van een paar tyfen.
0: Ja.
1: Ja, dat is wel een typisch mijn dingetje.
0: Even kijken. Ja. Ik weet nu niet even wie hierna komt. Dat is goed.
1: Kan gebeuren.
0: Ik zie het wel. Ik zie wel wie er zo meteen binnen kan lopen.
1: Ja.
0: Ga jij eens een keer een plaatje aanpraten, bedoel ik?
1: Nee. Doe jij maar.
0: Aanvragen mag.
1: Nee, doe jij maar.
0: Aanvragen mag.
1: Nee.
0: Weet je telefoonnummer? Staat in beeld.
1: Weet jij ook, hè?
0: Dat weet ik.
1: Ja.
0: Maar dat is dus 072-369-0607. Kan je bellen naar de studio?
1: Ja.
0: Weet niet, het is een beetje oud. Een beetje oud petje dit.
1: Ja.
0: Ja. En WhatsApp kan ook, dat is 0853013072. Zo, dat is de eerste keer dat ik dat eens een keer fatsoenlijk uit kan spreken.
1: Wauw.
0: Nu jij. Dat kan wel.
1: Nee.
0: Jawel.
1: Nee.
0: Jawel.
1: Nee.
0: Jawel.
1: Nee.
0: Doe maar gewoon muziek draaien?
1: Ja, doe maar.

0: weet nu trouwens wel waarom ik zo'n slechte slaper ben.
1: Nou, vertel.
0: Iemand zit nou toevallig te luisteren. Hebben we net aan de telefoon gehad.
1: Ja.
0: Ik heb het van haar.
1: Oh god.
0: Ja, ja. Ik denk dat ik zometeen een heel boos appje krijg.
1: Ja, dat denk ik ook.
0: Dat zien we dan wel weer, denk ik.
1: Ja, daar komen we zo achter.
0: Oh, dit wordt leuk. Yeah. Zie ik. Kijk, niet ingewikkeld maken. Oh. Maar ja, ik heb het dus eigenlijk een klein beetje van haar geërfd, ja. Om het even zo te zeggen. Maar mijn moeder die is er ook goed in met laten slapen.
1: Ah.
0: Tot een uur of drie of zo.
1: Oh, gezellig.
0: Oh, ik krijg nou een appje, geef mij maar een schild. Dat doe ik altijd.
1: Ja.
0: Is niet veranderd.
1: Nee.
0: Ik weet niet hoe het met de mannen hier al gaat.
1: Mannen, hoe gaat het?
0: Hoe gaat het? Goed? Als het goed gaat. We zijn bezig, oké.
1: Oké.
0: Jammer weer. Nou, we gaan nog even één muziekje draaien. Daarna komen de, ja, commercials alweer aan. Ga jij hem aankomen?
1: Nee.
0: Zet Girls. Ja, van David Guetta.

0: gok wordt mede mogelijk gemaakt door Waardse Security. Uw veiligheid is onze zorg.
1: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 2 uur.
2: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Minister Heijnen van Financiën verwacht dat het opstellen van de begroting voor komend jaar een ingewikkeld proces wordt, omdat de marges klein zijn en het minderheidskabinet steun van de oppositie nodig heeft. Heijnen heeft deze zomer al veel met partijen gesproken. Vanaf volgende week gaat de kabinettop verder in gesprek met verschillende partijen, waaronder Pro en Ja 21. De politie heeft in Vlaardingen 12 mensen aangetroffen in de laadruimte van een Turkse vrachtwagen op het DFDS-terrein. De 12 migranten, onder wie mannen, vrouwen en mensen van hoge leeftijd, zijn aangehouden en nagekeken door ambulancepersoneel. De chauffeur is opgepakt op verdenking van mensensmokkel. Acteur Hans Beyer, bekend als Boef B100 in Bassie en Adriaan, is op 77-jarige leeftijd overleden. Zijn overlijden staat in een advertentie in de Volkskrant. Beyer speelde rollen in verschillende tv-series en films en werd vooral bekend door zijn rol in Bassie en Adriaan. De Franse Belastingdienst is eind juni gehackt, waarbij gegevens van naar schatting bijna 700.000 belastingbetalers zijn buitgemaakt. De hack werd deze week ontdekt nadat een hackersgroep een claim indiende. Het ministerie van Financiën bevestigt de cyberaanval en de diefstal van gegevens, maar heeft niet bekendgemaakt hoeveel en welke eisen de hackers hebben gesteld. Dan lokaal nieuws. De huizenprijzen in Dijk en Waard zijn het afgelopen jaar met 5% gestegen. De gemiddelde verkoopprijs van een woning kwam daarmee hoger uit dan een jaar eerder. De prijsstijging past bij de aanhoudende groei van de woningprijzen in de regio. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Zonnig en heet. De temperatuur stijgt naar 33 tot 35 graden in het noorden en westen en naar 35 tot lokaal 38 graden in het midden, oosten en zuiden. Aanvankelijk staat er weinig wind, maar geleidelijk draait de wind en volgen wat minder warme lucht. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
3: Dit programma wordt je aangeboden door TVR Metaal, Blekergroep, Jona Media, FG Live, La Cubanita, CC Bewindvoering, Van Bronckhorst Restyling en Beveilig Thuis.
1: Dit weekend staat in het teken van de Tour de Waard.
4: Tour de Waard.
1: Win geweldige prijzen, zoals een gratis wasbeurt voor je auto.
4: Je auto.
1: Of kaarten voor een leuk optreden. RTV Dijk en Waard. FM 104.7. Luister mee tijdens de Tour de Waard en je weet alles. Kijk ook mee via onze tv-stream op www.rtvdijkenwaard.nl.

Field en In Private op RTV Dijkenwaard. Welkom, welkom, welkom, welkom. Het is vrijdagmiddag, het is even na tweeën als ik kijk op de klok. Ik heb een nieuwe bril, dus ik kan het ook zien. Het is ongeveer 2:07. Wat leuk. En leuk dat je luistert. Wil je een plaat aanvragen, dan kan je bellen naar 072-369-0607. 072-369-0607. En dan draaien wij die lekkere plaat voor jou. Dit is ook zo'n lekkere. Hier zijn de Opassist en Feestje op mijn graf.

0: Sixpence, None the Richer en Kiss Me op RTV Dijkenwaard. En leuk dat je luistert. Ja toch, niet dan? Ja, ik zeg ook maar wat.
1: Ja. Ja.
0: En ook niet anders natuurlijk. Chantal die belde. En die zei van, ja, nou Alwin, leuk dat we plaatjes kunnen aanvragen. Dan wil ik er wel eentje aanvragen. Dan gaan we dat doen. Zij belde voor Ace of Base en All That She Wants. Nou ja, bij deze. Alsjeblieft.

0: radiozender voor Dijk en Waard.
1: Dijk en Waard.
0: Nieuws.
1: Muziek.
0: En entertainment.
1: En entertainment.
0: RTV Dijk en Waard.
1: RTV Dijk en Waard. 104.7.

Mr. Fane van Culture Beat groeide in 1983 uit tot een van de grootste Eurodance-hits ter wereld. En stond in maar liefst 12 landen op nummer 1. Zelfs in Nederland hebben ze het goed gedaan. Daar werd de plaat, even kijken, we de eerste plaats in de top 40 en in de top 50. Dus ja, dat is alleen maar goed. Dit is RTV Dijkenwaard en wij blikken alvast een beetje vooruit naar de Tour de Waard van aankomende, wat is dat, zondag, de 16e, 16 augustus. En om 9:45 begint de dikke bandenrace. Om 11 uur dan begint de toppersclub voor klasse 1 plus junior. Dat is 60 kilometer rondjes rijden. Om 9:45 ja, dan gaan de cliënten van deze Rijgersdaal die gaan een rondje fietsen. Ja, de Queen Cup voor dames, elite en beloftes. Ook 60 kilometer gaan ze rondrijden. Dat is dan om 2:15. En om 4:15, ja, houd dat even goed in de gaten, dan komen de elite, heren en beloften en amateurs. En die gaan 66 rondjes rijden. 66 rondjes. Nou, ik ben sowieso al erg blij dat de temperatuur toch wel zakt. Aan de andere kant gaat het misschien ook wel regenen, dus dat zorgt toch wel voor een stukje spektakel. RTV Dijkenwaard met nu Kevin DeGraw. I'm in love with a girl.

0: Ape to Paradise, Too Unlimited, No One op RTV Dijkerwaard. En Mike is er ook nog steeds. Hey Mikey.
1: Hey.
0: Ja, je bent er ook nog steeds. Ik vind het echt wel grappig dat jij de hele dag hier zo blijft zitten.
1: Ja,
0: en zo.
1: Toch?
0: Wat ben je allemaal aan het doen dan, want dan binnen?
1: Nou, ik ben net even bezig geweest met het beeld voor zondag.
0: Oh, ja. Jij gaat ervoor zorgen dat we via het internet...
1: Doe even rustig.
0: Ja, nee, sorry. Via het internet mee kunnen kijken wat er op het parcours gebeurt.
1: Ja.
0: Dan hebben we het stoer.
1: We hebben nu 4 camerijtjes aan.
0: Ja.
1: En ze doen het.
0: Oké, dat is fijn. Lekker.
1: Dus dat?
0: Ja, dat dus. Voor de rest nog andere dingen op de planning?
1: Zover ik weet niet.
0: Zover jij weet niet. Oké, nou dan gaat dat.
1: Ja, of je moet wat roepen.
0: Ja, ik roep van alles, maar...
1: Nou?
0: Ja, lekker patatje met of zo.
1: Ja.
0: Wat zeg je?
2: Heeft u al geluncht dan al vandaag?
0: Ja, ik heb een kwarkie heb ik gegeten.
2: Hoe noem je dat, lunch?
0: Ja, dat is mijn, dat is mijn lunch.
2: Dan stop ik in mijn holkies.
0: Ja, dat dacht ik al. Nou ja, 150 gram kwark met...
2: Oh joh, kan wel joh.
0: Ja, ja.
2: Nee, dat red ik wel, geen probleem.
0: Ja, ik ook hoor, ik moet het wel. Ik moet wel straks wat eten, ja. Dat,
2: Maar dan is toch dat patatje mee straks.
0: Ja, ik ben bang van wel.
1: Oké. Okay. Ja? Toch wel? Ja?
0: Ja, ik denk het wel.
2: Nee, okay. Mijn vrouw is lekker aan het koken, geloof ik.
0: Oh, lekker.
2: Ja, jij krijgt lekker niet.
0: En wat ga je eten, Mark?
2: Wat was het? Macaroni of zo gewoon.
0: Oh. Nou, het wordt toch een patatje voor mij.
2: Ja, jammer.
0: Oké, het weer. Het blijft vandaag zonnig en droog in Dijkenwaard. Vanmiddag stijgt de temperatuur naar de 33 graden. En is de wind matig, windkracht 3. Nog steeds hetzelfde als gisteren, volgens mij.
1: Jemig.
0: Vannacht is het wel helder en koelt het af tot ongeveer 17 graden. Ja, 17 graden. Ik heb gisteren nog buiten gezeten tot een uurtje of 12. Dus...
1: Nou ja, zeg dat nou niet.
2: Het is nou eigenlijk gewoon eindelijk een beetje knap weer. Dus dan moet je er ook van profiteren.
0: Heerlijk, ja. Nee, maar nu dat die deur open staat, dat helpt ook wel een beetje.
1: Ja.
0: Ja, dat dacht ik ook wel. Goed, ik ga maar weer eens aan het werk.

0: Ook wordt mede mogelijk gemaakt door Waardse Security. Uw veiligheid is onze zorg.
1: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 3 uur.
2: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Sibon Jonkind. Goedendag.
3: Honderden boeren hebben vanochtend bij het provinciehuis in Den Bosch geprotesteerd tegen het mogelijk intrekken van vergunningen van 5 pluimveehouders vanwege stikstofuitstoot. Tijdens het protest droegen sommigen een Davidster met de letter B. Die werd uitgedeeld door Farmers Defence Force. De Provinciale Staten van Noord-Brabant debatteren hierover na een oproep van enkele oppositiepartijen. Huishoudens in Nederland dreigen in het jaar 2027 minder te kunnen besteden door de oorlog in Iran en hogere energieprijzen, aldus het Centraal Planbureau. De koopkracht stijgt dit jaar met 16%, minder dan eerder geraamd. Het aantal mensen in armoede neemt volgend jaar naar verwachting toe tot 470.000. Acteur Hans Beyer is op 77-jarige leeftijd overleden. Hij was vooral bekend als Boef B100 in televisieseries van Bassie en Adriaan. Beyer speelde verder in verschillende films en televisieseries, waaronder Het Zonnetje in Huis, Vodder en Goede Tijden, Slechte Tijden. De Franse Belastingdienst is eind juni gehackt, waarbij gegevens van bijna 700.000 belastingbetalers zijn buitgemaakt. De hack kwam deze week aan het licht na een claim van hackers, waarna het ministerie van Financiën de aanval bevestigde. Onbekend is hoeveel en wat er precies door de hackers is geëist. Dan lokaal nieuws. De politie heeft in Heerhugowaard een groot geldbedrag in beslag genomen na de vondst van illegale sigaretten. De sigaretten werden tijdens een controle aangetroffen en zijn eveneens in beslag genomen. De politie doet verder onderzoek naar de herkomst van de sigaretten. De actuele weersinformatie van Weerplaza. De zon schijnt vandaag uitbundig en het is 30 graden op de Waddeneilanden en 35 tot ruim 37 graden in het binnenland. Er is weinig wind. Later vanmiddag en vanavond steekt in de kustgebieden een noordwestenwind op en deze zorgt voor een duidelijke afkoeling in het noorden en westen. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
1: Dit weekend staat in het teken van de Tour de Waard. Tour de Waard. Win geweldige prijzen, zoals een gratis wasbeurt voor je auto. Of kaarten voor een leuk optreden. RTV Dijk en Waard. FM 104.7. Luister mee tijdens de Tour de Waard en je weet alles. Kijk ook mee via onze tv-stream op www.rtvdijkenwaard.nl.

Ja, zo gaat het natuurlijk altijd, hè. Je moet altijd beide kanten van het verhaal horen. Phil Collins hoorde je en Both Sides of the Story op RTV Dijk en Waard. Welkom, leuk, gezellig dat je er bent. Tot aan 4 uur ben ik bij je en daarna komt Edo Huisman. Die komt tot 7 uur even een paar uurtjes draaien. Ja, en daarna hebben we ook nog de vrijdagavondshow met Mark en Johan. Die zitten zich al helemaal voor te bereiden. Mike is er ook bij, zie ik. Dus dat wordt toch wel iets vanavond. Dus ik ben erg benieuwd hoe dat allemaal gaat lopen. Dit is RTV Dijk en Waard. Wil jij een plaat aanvragen? Dan kan dat natuurlijk. Dat is geen enkel probleem. Telefoonnummer is 072-369-0607. Of je kan het doen via de WhatsApp. 085-301-3072. Door met deze geweldige plaat. Here's Radiohead and Creep.

0: Jump for my love op RTV Dijk en Waard. Welkom. 104.7 trouwens, dat vergeet ik ook iedere keer te zeggen. Straks om 4 uur hebben we Edo Huisman. Die gaat leuk plaatje draaien. En ik ga je straks even een beetje bijpraten over, ja, het zootje op de weg op dit moment. Want de boeren zijn ook weer aan het protesteren. En die rijden dan vanuit Den Bosch terug naar huis over de A2. Dus ja, het is een gigantisch zootje op de snelwegen. Houd in de gaten. RTV Dijk en Waard met nu Alex Warren.
1: Cover my tracks, I can't breathe.

dat is Bruno Mars. Die komt dan weer terug met geweldige muziek. Risk It All op RTV Dijkenwaard. Ik kreeg ondertussen ook weer een appje binnen van Annika uit Middenmeer. Ze zegt graag een mooi plaatje voor alle toppers die de uitzendingen van Dijk en Waard verzorgen. Voor alle toppers achter en voor de radio. Nou, weet toevallig dat ze gek is van Elvis Presley. Nou, doe.

Kraan op RTV Dijkenwaard en Word Up. Het weer voor je. Het wordt vandaag geleidelijk bewolker, maar het blijft zo goed als droog in ieder geval. Vannacht koelt het af tot een graadje of 17. En is de wind zwak tot windkracht 2. Morgenochtend begint de dag regenachtig en is het de temperatuur ongeveer 21 graden. Dat is wel lekker. Beter dan het nu is. Ik heb nog wat verkeersinformatie voor je. Er is stilstaand verkeer gesignaleerd op de N9. Dat is 7 minuten vertraging Den Helder-Alkmaar. En daar heb je dus 7 minuten vertraging. 2,4 kilometer vertraging op de N9. Waarom? Maakt niet uit. Ed Sheeran hier.

0: wordt mede mogelijk gemaakt door Waardse Security. Uw veiligheid is onze zorg.
1: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 4 uur.
2: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag.
3: Honderden boeren hebben bij het provinciehuis in Den Bosch gedemonstreerd tegen het voorgenomen intrekken van de vergunningen van 5 pluimveehouders. Rond het middaguur eindigde het protest, waarbij ook politici en meerdere boerenorganisaties aanwezig waren. Eerder op de dag raakten 2 mensen dodelijk en 6 mensen gewond bij een ongeval op de snelweg, mogelijk veroorzaakt door tractoren in een file. Het kabinet roept boeren op om niet meer op snelwegen te demonstreren. Na een ongeluk vanochtend op de A559 bij Os, waarbij 2 mensen om het leven kwamen en meerdere gewonden vielen. Toch rijden volgens persbureau ANP op dit moment ongeveer 50 tractoren op de A2 bij Empel richting Utrecht. Het is verboden voor tractoren om over de snelweg te rijden. Acteur Hans Beyer is op 77-jarige leeftijd overleden. Hij werd vooral bekend als Boef B100 in Bassie en Adriaan. Beyer speelde daarnaast rollen in verschillende films en televisieseries, zoals Het Zonnetje in Huis, Flobber, Kees & Co, Vrienden voor het Leven en Goede Tijden, Slechte Tijd. De gemiddelde koopkracht voor Nederlandse huishoudens stijgt dit jaar met 0,6%. Maar het Centraal Planbureau verwacht een daling van 0,3% in het volgende jaar, als het beleid niet verandert. Het aantal mensen onder de armoedegrens daalt dit jaar naar 460.000, maar loopt volgend jaar weer op tot 470.000. Het begrotingstekort groeit door hogere uitgaven aan defensie en sociale zekerheid. Dan lokaal nieuws. De politie heeft in Herugowaard een groot geldbedrag in beslag genomen na de vondst van illegale sigaretten. De sigaretten werden tijdens een controle aangetroffen en zijn eveneens in beslag genomen. De politie doet verder onderzoek naar de herkomst van de sigaretten. De actuele weersinformatie van Weerplaza. De zon schijnt vandaag uitbundig en het is 30 graden op de Waddeneilanden en 35 tot ruim 37 graden in het binnenland. Er is weinig wind. Later vanmiddag en vanavond steekt in de kustgebieden een noordwestenwind op en deze zorgt voor een duidelijke afkoeling in het noorden en westen. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
4: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminium plafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 centimeter breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl.
5: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Geo Airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op geo.nl. Geo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
6: Waardse Security is een gecertificeerd bedrijf in Noord-Holland. Ook voor een VoIP-telefonie kunt u bij ons terecht, zodat uw bedrijf nog beter bereikbaar is. U kunt ons bereiken via het telefoonnummer 072-8500-125. Of neem een kijkje op onze website waardse-security.nl.
7: Dit programma wordt je aangeboden door TVR Metaal, Blekergroep, Niona Media, FG Live, La Cubanita, CC Bewindvoering, Van Bronckhorst Restyling en Beveiligd Thuis.
1: Dit weekend staat in het teken van de Tour de Waard.
8: Tour de Waard.
1: Win geweldige prijzen, zoals een gratis wasbeurt voor je auto.
8: Je auto.
1: Of kaarten voor een leuk optreden. RTV Dijk en Waard. FM 104.7. Luister mee tijdens de Tour de Waard en je weet alles. Kijk ook mee via onze tv-stream op www.rtvdijkenwaard.nl.

tijd is dit de enige plaat waarin zij het jaar waarin hij is uitgekomen gewoon zingen. Ja, dat is makkelijk, hè? Dan hoef je daar natuurlijk niet meer naar op zoek te gaan als presentator. Ja,

Club. Daar zit een Robin Albers achter. Zeg maar iets. Maar wel ontzettend lekker plaatje. Ook uit de zomer. En je hoeft nu maar 1 centimeter buiten je deur te stappen. En het is volop zomer. Fijn dat je erbij bent op RTV Dijk en Waard. Misschien wel via onze FM-frequentie op 104.7. Dit hele weekend lang met Tour de Waard. Nou, als je wil weten hoe dat afloopt, dan moet je gewoon nog lekker bij ons blijven plakken.

zomeravond, dat is het natuurlijk nog niet. Het is op mijn horloge in ieder geval 18 minuten over 4. Maar ik ben wel nog de hele avond bij, dus ik heb mezelf gewoon uitgenodigd voor je bij aan tafel. Mooie woorden, hier is Everdeen.

deze plaat had het bijna onbedwingbare, de urgentie om attention te roepen. Maar die hebben ook een jingle van, dan klinkt die vast beter. Ja, nee, kermis jongens, het is al voor hier gewaard. Dijk en Maart al even geleden natuurlijk, maar wel een heerlijke plaat, hey. DJ Sean. Als ik het goed lees, ja, de launch. Dat kon nou haast niet missen. Vanmiddag schijnt de zon overal en blijft het droog. Het is bijzonder warm. De middagtemperatuur ligt rond de 35 graden. Pardon. In het zuiden wordt het plaatselijk 38 graden. Er staat weinig wind. Aan zee steekt een matige wind uit het westen op, waardoor het iets afkoelt. Vanavond, dan ben ik nog steeds bij je, is het eerst zonnig. In het zuidwesten kan er wat bewolking komen. In de kustprovincies koelt het duidelijk sneller af dan in het zuidoosten, waar het rond middernacht nog tussen de 25 en 27 graden Celsius is. De wind is zwak tot matig uit noordelijke richtingen. Nou, deze zomer kan qua weer en temperatuur wat mij betreft niet meer stuk.

Een tijdje geleden optreden gezien van Alidus Hidding. Je kent hem als de frontman van de Time Bandits natuurlijk. Zijn band was niet helemaal compleet, maar had een erg leuke begeleidingsband. In poppodium De Meester in Almere is dat volgens mij. De zaal gaat open om 20:30 en dat is ook precies dat je er moet staan. Want anders is hij gewoon niet open. Dus dat is alvast even een goede tip mocht je een kaartje hebben geboekt of zo voor een optreden in die concertzaal. Erg leuk. Alidus was zo blij dat er veel mensen op haar afgekomen en bedankt ons gewoon voor het komen. Ja, dat geloof je toch niet? Natuurlijk kom ik. Als hij er is, zeker weten. Wat een leuke plaat. Hier is een somber. My body isn't ready.

niks te maken met je geestelijke gesteldheid, denk ik. Maar wat een wereldplaats, zegt deze somber op jouw 104.7. Luister naar RTV Dijk en Waard. We zijn er voor jou dit hele weekend. Dat wil zeggen morgen en zondag nog. En zondag natuurlijk het hoogtepunt van het dorp in de vorm van de Tour de Waard. Daar zijn we al jaren bij en dat is iets wat we heel graag voor je doen. Dus fijn dat je naar ons luistert. Over de zomer gesproken, hier is Paradiso.

Fiction Factory, al een tijdje geleden op RTV Dijk en Waard. En Feels Like Heaven. Even deze leuke plaat van Morrison, die hoor je niet zo vaak. What We Do Best.

goede muziek gemaakt in dit land, hoor. Jeetje, Mia Morrison, niet te verwarren met de Van Morrison. Moet ik dat er nog bij zeggen. 2012, dit leuke plaatje. Lijkt een beetje... Ja, nou ja, misschien moet ik dat gewoon niet zeggen. Het is gewoon uniek zoals deze plaat heeft opgenomen.

gitaren. Ja, het waren een hoop gitaren. No doubt, just a girl. En dit plaatje, probeer eens te schatten hoe oud het is. Nee, het is iets minder oud dan je denkt, denk ik. Uit 1981. De Jay Giles Band en Centerfold. Plaatje over een high school sweetheart. Ja, wat een leuk onderwerpje.

0: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door Waardse Security. Uw veiligheid is onze zorg.
1: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 5 uur.
2: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag.
3: Honderden boeren hebben vanochtend bij het provinciehuis in Den Bosch geprotesteerd tegen het voorgenomen intrekken van de vergunningen van 5 pluimveehouders wegens te hoge stikstofuitstoot. Het protest werd ondersteund door LTO, ZLTO en Farmers Defence Force. Tijdens het protest werd het podiumprogramma ingetogen gehouden vanwege een ongeluk op de snelweg A559, waarbij 2 mensen omkwamen en 6 mensen gewond raakten. Bij een ongeluk op de A59 bij Os zijn een man van 71 en een vrouw van 72 uit Os om het leven gekomen toen zij in hun auto bekneld raakten. Op dat moment reden veel tractors op de weg die op weg waren naar een boerenprotest. Ook zijn er een onbekend aantal mensen gewond geraakt. In Sint-Gilles-Dendermonde hebben bouwvakkers een goudschat gevonden met tenminste 40 goudstaven en 4000 munten, geschat op 9 miljoen euro. Het goud zat in een kist die was ingemetseld in een kelderwand. De politie heeft het goud meegenomen en onderzoekt aan wie het toebehoort. Het kabinet roept boeren op om niet meer op snelwegen te demonstreren. Na een ongeluk vanochtend op de A559 bij Os, waarbij 2 mensen om het leven kwamen en meerdere gewonden vielen. Toch rijden volgens persbureau ANP op dit moment ongeveer 50 tractoren op de A2 bij Empel richting Utrecht. Het is verboden voor tractoren om over de snelweg te rijden. Dan lokaal nieuws. De politie heeft in Herugowaard een groot geldbedrag in beslag genomen na de vondst van illegale sigaretten. De sigaretten werden tijdens een controle aangetroffen en zijn eveneens in beslag genomen. De politie doet verder onderzoek naar de herkomst van de sigaretten. De actuele weersinformatie van Weerplaza. De zon schijnt vandaag uitbundig en het is 30 graden op de Waddeneilanden en 35 tot ruim 37 graden in het binnenland. Er is weinig wind. Later vanmiddag en vanavond steekt in de kustgebieden een noordwestenwind op en deze zorgt voor een duidelijke afkoeling in het noorden en westen. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
4: Oh boy!
5: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huyler Modeltreinen in Herugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huyler.nl. Huyler Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
6: Wil jij dat jouw bedrijf echt opvalt? Kies voor Neona Media. Van een professionele website en sterke branding tot social media die klanten aantrekt. Persoonlijk, creatief en altijd betrokken. Laat jouw merk eruit springen en vergroot je online zichtbaarheid. Neona Media, jouw succes is onze missie.
7: Dit programma wordt je aangeboden door TVR Metaal, Blekergroep, Neona Media, FG Live, La Cubanita, CC Bewindvoering, Van Bronckhorst Restyling en Beveilig Thuis.
1: Dit weekend staat in het teken van de Tour de Waard.
8: Tour de Waard.
1: Win geweldige prijzen zoals een gratis wasbeurt voor je auto.
8: Je auto.
1: Of kaarten voor een leuk optreden. RTV Dijk en Waard. FM 104.7. Luister mee tijdens de Tour de Waard en je weet alles. Kijk ook mee via onze tv-stream op www.rtvdijkenwaard.nl.

Nee, we gaan het deze keer niet hebben over al haar huwelijken en zo. Dat is wel zo. Daar heeft iedereen het al over, joh. Dat is gewoon de muziek van Anouk. Dat is gewoon hetgene wat onze bovenmatig interesseert op RTV Dijk en Waard. Leuk dat je er weer bij bent. Tussen 5 en 6 en daarna tussen 6 en 7.

0: Praatje voor Leiden. En kom lekker bij Dijk en Waard op de 104.7. Dit hele weekend zijn we er voor je met het hoogtepunt. Althans, dat vinden wij zelf. Op zondag met de Tour de Waard. De actualiteiten, voor zover ze jullie zich voordoen, we houden je natuurlijk uitgebreid op de hoogte. Morgan Wallen, de zender. Here's Love Somebody.
1: Rumors going all over town. Can't keep my name out the mouth these days. Yeah, they say.

echt een oorworm. Deze krijg je gewoon ook niet meer uit je hoofd als je die gehoord hebt ergens op een feestje. En of je bent speciaal naar een concert gegaan, dan vragen mensen om deze plaat. Ik weet eigenlijk niet eens of ze nog optreden, de Clash. Maar gelukkig was hij te horen op RTV Dijk en Waard. Het hele weekend nog bij je. We gaan je blij maken met een plaatje uit Groot-Brittannië. Ook wel Engeland genoemd, maar dat is natuurlijk niet hetzelfde van de Britse groep Simply Red. Die hebben in de jaren 80 heel wat mooie plaatjes gemaakt, maar ook in de jaren 90. En ik wil je graag gaan vermaken met deze Something Got Me Started.

je kunt natuurlijk daten in de middag, in de avond. Maar waarom niet in de ochtend, hè? Breakfast at Tiffany's. Nooit meer een stoel te reserveren daar. Zo druk was het, hè, dankzij dit plaatje. Echt. Er hebben wel wat aandelen gescoord, volgens mij. Ja, het is vier over half zes. Hoogste tijd voor het weer daar. Ik alvast één winstwaarschuwing. Ik ga je waarschijnlijk niet meer verrassen met het weerbericht. Maar ja, dat is dan wat het is. Vanmiddag schijnt de zon overal. Nou, ik bedoel maar, zo'n beginzin. En blijft het droog. Het is bijzonder warm. De middagtemperatuur ligt rond de 35 graden. In het zuiden wordt plaatselijk 38 graden. Er staat weinig wind aan zee. Steekt een matige wind uit het westen op. Waardoor het iets afkoelt. Nou, dat zullen de mensen die niet zo goed tegen de warmte kunnen heel fijn vinden. Vanavond is het eerst zonnig in het zuidwesten. Oh, er wordt gezwaaid in de studio. In het zuidwesten kan wat bewolking komen. In de kustprovincies koelt het duidelijk sneller af dan in het zuidoosten. Weet je waar jij heen moet? De kustprovincies. Oh, daar zitten we, ja. Poutje, bedankt. Even kijken waar het rond middernacht toch tussen de 25 en 27 graden Celsius is. De wind is zwak tot matig uit noordelijke richting. Ja, ik had je gewaarschuwd. Er is niks nieuws natuurlijk op die zender. Maar dat hopen we misschien nog goed te maken, want we hebben kennis genomen van een of andere gebeurtenis hier niet zo ver uit de buurt. Misschien gaan we daar nog even wat over vertellen. Dat is nog eens een goede teaser, hè? Marco Bussato op de zender met zijn mooie plaatje Vrij Zijn.

bandje The Primitives en het plaatje heet Crash. Ja, het staat een beetje apart geschreven. Nou, over Primitive gesproken, ik vind met de geluidskwaliteit is echt niks mis. Maar dat refrein, jongen, echt, het gaat ook maar gewoon door. Dat is wel een beetje primitief, ja. Maar wat weet ik er nou van? Ik kan alleen maar plaatjes draaien, dus ja, maakt niet uit. RTV Dijk en Waard het hele weekend bij je, dus ook vandaag natuurlijk. Puff Daddy, here's how we missing you.

Lekker hoor, Jamie Cullum en You're Not The Only One. Beetje melancholische toonladders gebruikt hij in zijn plaatje op de piano. Erg, erg lekker, het spreekt mij wel aan. Het is 6:11. Straks, of je nou wil of niet, zit ik gewoon bij je aan tafel. Dus ja, ik ben ervoor in therapie hoor, dat ik mezelf altijd uitnodig. Dus dan weet je dat alvast. RTV Dijk en Waard, met een plaatje van iets minder lang geleden. Hier is H met Ring My Bell.

In het vorige uur hemelde ik al een andere Nederlandse artiest op. Dat was Morrison. En nu hadden we te maken met het groepje The Limits. En nou staat hier op internet dat het groepje uit Nederland komt. Nou, dat had ik nog inderdaad gevonden. Maar dat de bezetting werd gevormd door Bernard Oates en Rob van Schaik. Rob van Schaik natuurlijk. Maar ook met ene Gwen Guthrie erbij. Toen dacht ik even, Gwen Guthrie? Die van Ain't Nothing Going On But The Rent? Wauw, dat had ik er echt niet achter gezocht. Wat een geweldig plaatje. Het wordt nog beter zelfs als je deze informatie erachter hebt.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 6 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. Op de A59 bij Os zijn vanochtend een man van 71 en een vrouw van 72 uit Os om het leven gekomen bij een ongeluk, waarbij een onbekend aantal mensen gewond raakten. Op het moment van de botsing reden er veel tractors die onderweg waren naar een boerenprotest. Premier Jette uit kritiek op het optreden van de politie en het Openbaar Ministerie rondom de demonstraties. Honderden boeren hebben bij het provinciehuis in Den Bosch gedemonstreerd tegen het intrekken van de vergunningen van 5 pluimveehouders vanwege te hoge stikstofuitstoot. Tegelijkertijd kwamen Provinciale Staten van Noord-Brabant uit reces om over de vergunningskwestie te debatteren. Bij een aan het protest gerelateerd ongeval op de A95 bij Hees kwamen 2 mensen om het leven en raakten 6 mensen gewond. Meer dan 75% van de ticketkopers voor het afgelaste hardstylefestival DEFCON 1 houdt het kaartje voor de volgende editie. Het festival in Biddinghuizen werd eind juni stopgezet vanwege code rood voor extreme hitte. Minder dan een kwart van de kaarten zal daardoor in oktober opnieuw in de verkoop gaan. Bouwvakkers hebben in het Belgische Sint-Gilles-Dendermonde een goudschat gevonden met een geschatte waarde van 9 miljoen euro. De vondst bestaat uit zeker 40 goudstaven en 4000 munten die in een kist in de keldermuur zaten. De politie onderzoekt wie de eigenaar van het goud is en heeft alles op een veilige plek ondergebracht. Dan lokaal nieuws. De politie heeft in Herugowaard een groot geldbedrag in beslag genomen na de vondst van illegale sigaretten. De sigaretten werden tijdens een controle aangetroffen en zijn eveneens in beslag genomen. De politie doet verder onderzoek naar de herkomst van de sigaretten. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Er steekt in de kustgebieden een noordwestenwind op en deze zorgt voor een duidelijke afkoeling in het noorden en westen. Later koelt het landinwaarts ook steeds meer af. Vannacht is het 15 tot 20 graden en daarbij neemt de bewolking toe. Zaterdag is er meer bewolking en valt vooral in de ochtend een plaatselijke bui. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
2: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Geel Airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op geel.nl. Geel Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
3: Dit programma wordt je aangeboden door TVR Metaal, Bleker Groep, Jona Media, FG Live, La Cubanita, CC Bewindvoering, Van Bronckhorst Restyling en Beveiligd Thuis.
0: Dit weekend staat in het teken van de Tour de Waard.
4: Tour de Waard.
0: Win geweldige prijzen, zoals een gratis wasbeurt voor je auto.
4: Je auto.
0: Of kaarten voor een leuke optreden. RTV Dijk en Waard. FM 104.7. Luister mee tijdens de Tour de Waard en je weet alles. Kijk ook mee via onze tv-stream op www.rtvdijkenwaard.nl.

0: geweldige parodie deze van Genesis en Jesus. Jesus, he knows me. Ruim voor de manosphere, waar dit soort dingen ook al gebeurt, ook al op de televisie.
1: Something about you. When I'm looking at you, whatever. Keep looking at me. Get scared now. Right? Don't feel me, baby. It's just us.

Ja, het is toevallig Friday night. Ja, hoewel, toevallig, niks is toevallig in het leven natuurlijk. Hè. Ben je ooit naar de musical Soldaat van Oranje geweest? Vraag ik me even af. Ja, misschien wel. Er zijn een hoop decorstukken en zo. Dingen die speciaal voor die...

Coldplay. Ik heb ze een keertje live zien optreden. Ja, ik bedoel via de tv of via de stream van Apple was dat, denk ik. En toen stonden ze op een podium met twee instrumenten. Dus dat was bijna unplugged. En daar dat draaiden ze onder andere, of daar speelden ze onder andere Magic. En Chris Martin was een beetje slecht bij stem. Maar dat maakte het hele optreden juist super speciaal. Ik kan het helaas niet meer terugkijken, want volgens mij zijn de rechten daarvan verlopen. Ach, die vreselijke streamingsdiensten ook, mensen. Moet je ermee.

maand of vijf geleden zijn geweest dat het laatste seizoen van Stranger Things uitkwam. Ben je een fan? Ja, dan herken je waarschijnlijk deze plaat direct. Dat in het programma van Rockin' Robin. Een fictief FM-radiostation waar zich van alles afspeelde, maar waarbij ze onder andere deze leuke plaat draaiden van Diana Ross en Upside Down. En eerder was de eer al te beurt gevallen aan dat ze het woord. En ja, aan Kate Bush. Die had enorm veel monies naar binnen gesleept. Met de aandacht die voor haar plaat was, Running Up That Hill, komt ook uit diezelfde serie. Oké, we gaan je even bijpraten over het weer. Want wat is hier te melden? Vanmiddag schijnt de zon. Ja, het is 6:30. Ik denk dat ik even een refresh moet doen van die pagina. Laten we het erop houden dat het vanavond eerst zonnig is. Dat is wel actueel. In het zuidwesten kan er wat bewolking komen. In de kustprovincies koelt het duidelijk sneller af in het zuidoosten. Waar het rond de middernacht nog 25 tot 27 graden is. En de wind is zwak tot matig uit noordelijke richting. Ik dacht, laat ik nog even vooruitkijken wat er verder aankomt. En voor de mensen die niet van heet weer houden, is er eindelijk een beetje licht aan de horizon. Grote kans tussen de 60% en 70% op een wisselvallig weertype met maximumtemperatuur rond of onder het langjarig gemiddelde. Ja, dus je hebt iets om uit te kijken.

Martin in Your Loving Arms. Fijn dat je erbij bent op RTV Dijkenbaard. Je bent in ieder geval in staat om ons lokaal in de ether te horen. Oftewel op de FM op 104.7. En we zijn ook altijd online te luisteren op de website rtvdijkenbaard.nl. Een bandje uit Groot-Brittannië. Eens even kijken. Die maakte een eerste demo in 1978. Dat werd niet direct opgenomen. Achteraf gezien vraag je je af, hoe is dat in godsnaam mogelijk? Als je het hoort, dan denk je meteen uitbrengen, die handel. Maar daar werd toen anders over gedacht. En uiteindelijk vonden ze een platenmaatschappij en een producent die zich op dat project wilde storten. Driver's Seat van Sniffin' the Tears.

kwam in 1980 uit in Nederland en heeft de hoogste plek bereikt in de toonaangevende hitparade op een plaats nummer 4. En daarna kwam hij nog een keertje terug in 1991. Ja, toen was er een reclamecampagne. Ik denk niet dat ik de fabrikanten mag noemen, maar die maakten een stukje techniek wat we tegenwoordig in het museum zouden plaatsen, namelijk een autoradio. Dus ja, daar werd flink reclame voor gemaakt.

streamingsdienst is een fantastische docu te zien van Kylie Minogue. Spinning Around, ja, ik was al fan van haar. En dat is echt niet weggegaan na die documentaire. Wat een leuk beeld wordt er weer neergezet van haar.

Binnenkort de Tour de Waard. Aanstaande zondag is dat, zoals je misschien wel weet. En voor degene van wie de feitjes een beetje zijn weggezakt over... hoe zat dat ook alweer met die Tour de Waard? Even wat leuke kleine wetenswaardigheden. De lengte van het parcours, hoogstpersoonlijk zelf nagemeten, 1530 meter. Ja, dan rekenen we de afslagen natuurlijk ook vanuit de buitenkant. Hè? Dat is natuurlijk wel belangrijk. En de recordhouders voor wat betreft de snelheid en de ronde records, misschien wel even leuk. In de elite amateurs is Wouter Haan in 2011 met 55,12 kilometer per uur op zijn fiets. Voor de duidelijkheid, het was geen e-bike. Door de langste finish gekomen en houdt ook het ronde record. En bij de sportklasse, dat is net even iets anders... is de hoogste snelheid gemeten 46,31 kilometer per uur. En neergezet door Erwin Kistenmaker, ook in 2011. Ik weet niet wat er aan de hand was in 2011. Misschien hadden ze wind mee net aan die kant van het parcours. Dat zou natuurlijk best kunnen. We gaan eens kijken wat ons dit jaar allemaal weer oplevert. Het weer zal in ieder geval niet tegenzitten. Het wordt niet bloedje warm. Dus dat is voor de sporters wel zo prettig.

Buzzword op RTV Dijkenwaard. Dit hele weekend zijn we live rondom de 55ste Tour de Waard. En straks tussen 8 en 10 hebben we nog de belangrijke vrijdagavond gebeurtenis. Sluit daarvoor weer aan en blijf op deze frequentie afgestemd staan. Dan gaan we je vermaken met leuke muziek en fantastische presentatoren, al zeg ik het mezelf. Tot morgen.

0: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 7 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. De Maastrichtse wijk Malberg blijft de komende 6 weken aangewezen als veiligheidsrisicogebied wegens aanhoudende overlast door een groep jongeren. De maatregel is genomen na incidenten met zwaar illegaal vuurwerk, brandstichting, geweldsincidenten en bedreigingen van bewoners. De politie heeft hiervoor de bevoegdheid om preventief te fouilleren en verdere aanhoudingen worden niet uitgesloten. De grootste natuurbrand ooit in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen nadert het geëvacueerde dorp Gij en staat op ongeveer 150 meter van het plaatsje. Ongeveer 2000 inwoners van de gemeente Hürtgenwald, 30 kilometer van de Nederlandse grens, moesten vanochtend vroeg hun huizen verlaten en overnachten in noodopvangcentra. Door onontplofte munitie in het gebied zijn de bluswerkzaamheden bemoeilijkt. Tijdens hittegolven belanden mensen met psychische aandoeningen vaker op de crisisdienst van de geestelijke gezondheidszorg. Volgens psychiaters zien zij dan meer agressie, meer verwardheid en meer opnames. Artsen pleiten ervoor om mensen met een ernstige psychiatrische ziekte toe te voegen aan de risicogroepen in het Nationaal Hitteplan. Meer dan 75% van de bezoekers van het afgelaste hardstylefestival DEFCON 1 houdt het ticket voor de volgende editie. Het festival in Biddinghuizen werd eind Unified stopgezet na een code rood van het KNMI vanwege de hitte, terwijl tienduizenden al op de camping waren. Minder dan een kwart van de kaarten komt in oktober opnieuw in de verkoop. Dan lokaal nieuws. De sloop van het voormalige café Welgelegen in Broek op Langerdijk is begonnen. Het pand was ruim een eeuw een bekende plek in het dorp en groeide later uit tot café, feestlocatie en ontmoetingsplek. De gemeente kocht het gebouw in 2024 en laat het nu slopen vanwege de slechte staat en veiligheidsproblemen. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Er steekt in de kustgebieden een noordwestenwind op en deze zorgt voor een duidelijke afkoeling in het noorden en westen. Later koelt het landinwaarts ook steeds meer af. Vannacht is het 15 tot 20 graden en daarbij neemt de bewolking toe. Zaterdag is er meer bewolking en valt vooral in de ochtend een plaatselijke bui. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Dit programma wordt je aangeboden door TVR Metaal, Lekergroep, Niona Media, FG Live, La Cubanita, CC Bewindvoering, Van Bronckhorst Restyling en Beveiligd Thuis.
0: Dit weekend staat in het teken van de Tour de Waard.
3: Tour de Waard.
0: Win geweldige prijzen, zoals een gratis wasbeurt voor je auto.
3: Je auto.
0: Of kaarten voor een leuk optreden. RTV Dijk en Waard. FM 104.7. Luister mee tijdens de Tour de Waard en je weet alles. Kijk ook mee via onze tv-stream op www.rtvdijkenwaard.nl.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 8 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. De grootste natuurbrand ooit in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen nadert het geëvacueerde dorp Gij en staat op ongeveer 150 meter van het plaatsje. Ongeveer 2000 inwoners van de gemeente Hürtgenwald, 30 kilometer van de Nederlandse grens, moesten vanochtend vroeg hun huizen verlaten en overnachten in noodopvangcentra. Door onontplofte munitie in het gebied zijn de bluswerkzaamheden bemoeilijkt. De Maastrichtse wijk Malberg blijft de komende 6 weken aangewezen als veiligheidsrisicogebied wegens aanhoudende overlast door een groep jongeren. De maatregel is genomen na incidenten met zwaar illegaal vuurwerk, brandstichting, geweldsincidenten en bedreigingen van bewoners. De politie heeft hiervoor de bevoegdheid om preventief te fouilleren en verdere aanhoudingen worden niet uitgesloten. Meer dan 75% van de bezoekers van het afgelaste hardstylefestival DEFCON 1 houdt het ticket voor de volgende editie. Het festival in Biddinghuizen werd eind Unified stopgezet na een code rood van het KNMI vanwege de hitte, terwijl tienduizenden al op de camping waren. Minder dan een kwart van de kaarten komt in oktober opnieuw in de verkoop. Tijdens hittegolven belanden mensen met psychische aandoeningen vaker op de crisisdienst van de geestelijke gezondheidszorg. Volgens psychiaters zien zij dan meer agressie, meer verwardheid en meer opnames. Artsen pleiten ervoor om mensen met een ernstige psychiatrische ziekte toe te voegen aan de risicogroepen in het Nationaal Hitteplan. Dan lokaal nieuws. De sloop van het voormalige café Welgelegen in Broek op Langerdijk is begonnen. Het pand was ruim een eeuw een bekende plek in het dorp en groeide later uit tot café, feestlocatie en ontmoetingsplek. De gemeente kocht het gebouw in 2024 en laat het nu slopen vanwege de slechte staat en veiligheidsproblemen. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Er steekt in de kustgebieden een noordwestenwind op en deze zorgt voor een duidelijke afkoeling in het noorden en westen. Later koelt het landinwaarts ook steeds meer af. Vannacht is het 15 tot 20 graden en daarbij neemt de bewolking toe. Zaterdag is er meer bewolking en valt vooral in de ochtend een plaatselijke bui. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
2: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminium plafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 centimeter breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl.
3: Waardse Security. Als het gaat om het beveiligen van uw huis, bedrijfspand of garage, is dit het bedrijf dat u hiermee kan helpen. Wij helpen u met een inbraak, camera of brandinstallatie. Daarnaast sluiten wij onze installaties aan bij de meldkamer of laten deze doormelden naar uw mobiel. Kijk voor meer informatie op de website www.waardse-security.nl.
4: Oh,
5: ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huyler Modeltreinen in Hürtgenwaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huyler.nl. Huyler Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
6: Dit programma wordt je aangeboden door TVR Metaal, Blekergroep, Jona Media, FG Live, La Cubanita, CC Bewindvoering, Van Bronckhorst Restyling en Beveilig Thuis.
0: Dit weekend staat in het teken van de Tour de Waard.
7: Tour de Waard.
0: Win geweldige prijzen, zoals een gratis wasbeurt voor je auto.
7: Je auto.
0: Of kaarten voor een leuk optreden. RTV Dijk en Waard. FM 104.7. Luister mee tijdens de Tour de Waard en je weet alles. Kijk ook mee via onze tv-stream op www.rtvdijkenwaard.nl.
8: Alvin van Elsa.
9: Ik
10: tequila.
11: De vrijdagavondshow wordt u aangeboden door
7: verzorgingshuis Hugo Waard, escort service Miranda. Nu nog goedkoper met kortingscode 106.7 en QuickFit Berlijn.

0: Nog een hele leuke plaat, die Wickfield en When I Think of You op RTV Dijkenwaard. Tijdens deze vrijdagavondshow. En dan gaan we even kijken. De microfoon is erbij. Johan.
1: Nee.
0: Oké, die is er niet. Mark.
2: Ja, ik wel hoor.
0: Ja, hey Mark. Eens even kijken. En Mike.
3: Ik sta op punt om te vertrekken, denk ik.
0: Waar naartoe?
3: Ja, gewoon naar huis.
0: Waarom?
3: Nou, omdat je al hiervoor al lekker aan de tijd werd.
0: Wat? Ik ben niet eens wat aan het doen.
3: Nou.
0: Ik begin net.
3: Nou, je begint net. Dat is het hele probleem juist.
0: Dus.
3: Maar dat maakt niet uit.
0: Nee, dat maakt niet uit. Nou, nee. Leuk dat jullie er zijn, deze vrijdagavondshow. Speciale vrijdagavondshow, want ja.
2: Het is al een tijd geleden trouwens.
0: Ja, we lopen ook weer tegen de Tour de Waard aan. Nou, het is zeker een tijd geleden. Volgens mij wel een jaar ondertussen.
2: Ja, daarom.
0: Ja. Ik moet wel even kijken hoe het allemaal werkt, hoor. Want ik zie allemaal knopjes waarvan ik denk... Nou,
1: je hebt ze zelf gemaakt, hè?
0: Ja. Ik heb ze zelf gemaakt. Wat zijn jullie toch weer aardig, hè?
3: Ja. Je zat hier toch ook gewoon 2 uur of zo?
0: Oké. Goed, de vrijdagavondshow. We gaan op zo'n manier. Leuk dat je luistert.
1: Alvin,
0: ja.
1: Ik krijg net een appje.
0: Jij krijgt een appje.
1: Ja, van iemand. En die had de kortingscode willen gebruiken.
0: 1067.
1: Ja, hij krijgt de opmerking... Jammer joh, die doet het niet.
0: Nee, dat klopt. Het is ook een nieuwe kortingscode, 104.7. 104.7.
1: Nee, ja, dan moest hij dubbel betalen.
0: Oh, dan moet ik dat even nog kort stuiten met Wouter. Want dan heeft Wouter het verkeerd ingeprogrammeerd.
1: Nou, ik denk dat ik wel weet wat het is. Ze moeten natuurlijk die promotie betalen die wij uitzenden. Die sponsoring.
0: Oh, ja.
1: Ja, dus moeten ze dubbel tarief rekenen.
0: Ja, absoluut.
1: Ja.
0: Dus.
1: Helaas.
0: Hé, hey, wat gaan we allemaal doen in deze 2 uur tijdens de...
2: Dat weet ik niet. Slappe ouwe hoeren.
0: Ja, ook. Sowieso.
2: Je weet niet eens waar jullie het over hebben, over een kortingscode en zo.
0: Je hebt net die promo toch gehoord?
1: Ja, die heeft hij ook gehoord. Ja,
2: die heb je al gehoord. Maar.
0: Ja.
1: Ja, dat slaat hij weer niet op. Hé, hey, ik heb in elk geval nog nieuws over de Tour de Waard live.
0: Ja.
1: Ja, nou, dat is wel een dingetje hoor, wat er gaat komen.
0: Ga jij het sowieso over de Tour de Waard live hebben?
1: Nou, heel kort.
0: Oké, okay, nee, dan is het goed.
2: Hey, maar wij zijn toch ook live op Tour de Waard?
0: Ja.
2: Oh, dus dan weer wat anders zeker?
0: Ja,
1: nou, weet je, wij zijn liever dan live, want wij zijn gewoon het hele weekend live.
2: Oh, oké. Okay. En dat is maar wat anders live.
0: Ja.
1: Ja, weet je, er staan nog van die gastjes die denken dat ze kunnen zingen.
2: Ja, die, ja.
1: Die denken, oh ja, en dan betaal je 5 euro voor de pilsje zeker?
0: Ja, ook dat. En dat vind ik... Kijk, bij ons kost die 1,30 euro.
2: Zeg het niet hard, straks hebben we dat hok vol hier.
1: Ja, nou, dan gaat hij de telefoon oplichten. Die staat gelukkig op stil, maar oh, 3 oproepen tegelijk. Ik wist niet dat hij kon.
3: Het is wel handig trouwens om even mijn telefoon op...
0: Ja, precies. Dat is wel handig.
1: Ja, iedereen wil nu weten waar we zitten natuurlijk.
0: Ja,
2: ja hier.
0: In de Middenweg.
2: Ja.
1: Ja, op de Middenweg.
0: Op de Middenweg ergens. Maar goed, nee, we gaan dus veel slappe ouwe hoeren. Wat we normaal altijd doen, daar hebben we ook speciale items, denk je? Of denk je van, nou...
1: Nou ja, ik heb in elk geval dat als dingetje in elk geval klaarstaan.
0: Ja.
1: En verder zien we wel, toch?
0: En verder zien we wel. Nou, ik ga eens even kijken terug in de tijd. Even een beetje terugblikken.
1: Nou, dan ga je ook de krocht opzoeken.
0: Ja, ook de krocht.
1: Oh, nee.
0: Ja. Speciaal even voor mij. En Mark, die gaat kijken wie de jarig is.
2: Alweer.
0: Ja, feest.
2: Ook aan jou, hoor. Ja, maar wel frisse dooien, dat wel.
0: Ja, dooie vriezen. Ja. RTV Dijkenwaard met nu Michael Jackson en Wannabes.

0: Lost and On My Soul op RTV Dijkenwaard. Leuk dat je luistert. Ja, wacht even. Ik moet daar ook weer even aan wennen, hoor, al die knopjes.
1: Ja, dat is even wennen. Dat heb je al zo lang niet gedaan.
0: Ja, hey, precies dat dus.
1: Antwin.
0: Ja.
1: Ik moet even rectificeren naar waar wij het vanmiddag over hadden met het overlijden van B100.
0: Ja.
1: Hans Beyer.
2: Hans Beyer, ja.
0: Ja, Hans Beyer, ja.
1: Ja, geboren in Amsterdam, dat was correct.
0: Ja.
1: Laatste woonplaats, Here You Go Weird.
0: Here You Go Weird, echt waar?
1: Ja, dat staat echt hoor. Ja.
0: Oké. Okay.
1: Alles vindt het. Ja.
0: Maar ja, best wel raar eigenlijk, want ik weet, B2...
2: Ja, die woonde hier vlakbij.
0: Zeg. Die woonde hier niet zo heel... Ik ga niet zeggen waar we zitten, want anders komt iedereen bier halen voor, voor 1,30 euro.
1: Nou, op de Middenweg toch zitten we?
0: Ja, ja, ja.
1: Drie deuren naast Millers.
0: Drie deuren naast Millers. Oh, ja, je zit in die winkel. Ja, nee.
1: Ja, zitten we toch weer.
2: Ja. Not.
1: We hebben het wel opgeknapt hier, hè?
2: Ja, ik wou het zeggen, het was even werk, maar het is weer voor elkaar.
1: Ja, het was een klusje, moet je kijken hoe mooi het hier is geworden in dat winkeltje. Wat
0: het... Ja. Zeker. Maar goed, ja, dat was dus de rectificatie.

0: Ja.
1: Oké.
0: Ja, goed, dan, ik denk, het is wel netjes om het even te doen.
1: Ja, ja, ja, zeker wel, zeker wel. Maar ik wist dus echt niet dat deze ook uit Heerlijkwaard kwam, deze manier.
0: Nou ja, goed, blijkbaar. Ik zat ook even, maar toen dacht ik, ja, volgens mij heb ik hem ooit wel eens ergens zien lopen.
1: Ja.
0: En dat, dat zou zo nog eens kunnen, dus...
1: Maar dat kan natuurlijk ook op de tv geweest, hè?
0: Nee, nee, nee, niet op tv.
1: Niet privé, maar het was op tv, denk ik, geloven.
0: Nee, gewoon ergens. Ik denk volgens mij ergens in de winkelcentrum of zo. Dus, maar goed, jammer dat hij er niet meer is. Want hij had al ons prima kunnen ontvangen, denk ik, met die antenne die hij in zijn zak had met zijn
2: telefoon. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja.
1: Zeker.
2: Het ging toch nooit goed met hem, dus.
1: Nee.
0: Nee, nee.
1: Nee, nee, precies. Dus RTV Dijkenwaard, hey, vannacht werd jij nogal ruig je bed uitgehaald.
2: Zo,
1: Mark.
2: Zeker weten, zeker weten. Ik heb een heel harde knal gehoord.
1: Ja.
2: En eigenlijk ja, doezel ik weer weg. En ineens zie ik allemaal blauwe lichten door de ramen heen.
1: Oké. Okay. Dus jij dacht van, nou, de UFO's komen landen en zo.
2: Ik denk, nou moet ik mijn camera pakken.
1: Ja.
2: En die lag hier beneden.
1: Ja, dus je moest nog even...
2: En ik moest de batterijen er nog in doen, want die waren aan het opladen.
1: Waren aan het opladen.
2: Wat een sodemieter, joh.
1: Maar er was dus een autobrandje vanochtend.
2: Ja, was de om 2:30.
1: Om 2:30?
2: Ja, dat was heftig.
0: Mooi tijd.
2: Mooi tijd om wakker te worden.
1: Ja, dat
2: is precies zin. Ik ben weer naar bed gegaan, hoor, daarna.
1: Ja, echt waar?
2: Ja, ja, ja. En alleen de motor was lekker uitgebrand.
1: Ja, dat was zo die foto's.
2: Ja, en uiteraard een hoop rookschade achterin de auto.
1: Ja, maar zou die auto nog herstelbaar zijn?
2: Nee, total los.
1: Total los, ja, maar dat wordt er dus niet bijgezegd, hè? Want ze
2: hebben
1: schade opgelopen.
2: Nee, deze is niet meer te maken.
1: Nee, dat dacht ik ook.
2: En je hoort dan ook flink knallen, want dan knallen die banden die knallen uit elkaar. Dat is wel geinig geworden.
1: Ja, is dat geinig?
2: Ja, nou, vind ik wel grappig.
0: Dat is grappig om...
2: Het begint op vuurwerk te
0: lijken.
2: Letterlijk en figuurlijk.
0: Jullie hadden gewoon vuurwerk hier in de wijk vanmorgen vroeg.
2: Ja, schrik je eigenlijk de kleren, dat wel.
0: Maar ja, dat was wel een mooie tijd hoor, 2:30.
1: Ja.
2: Ja.
0: Tijd voor koffie.
2: Nou, niet.
1: Oh. Oh. Nee, nog geen koffie dan.
2: Maar ja, de brandweer was er wel snel bij, vond ik.
1: Ja, die zit ook hier.
2: Ik had geen vlammen en ik zit toch dichterbij als de brandweer, hè?
1: Ja, oké.
2: Ik ging niet als de brandweer, maar...
0: Nee, maar jij moest natuurlijk even opstarten.
2: Ja, je moet even een broek aan trekken en een t-shirt aan en weet ik het allemaal.
1: Precies. Even een kop koffie naar binnen.
2: Zo.
0: Je had het ook niet kunnen doen, maar dan had je zomaar meegenomen kunnen worden.
2: Nou, had ik in mijn onderbroek in de marijn naar buiten gelopen. Dan had ik misschien wel vlammen gehad.
1: Ja, ja, waarschijnlijk.
2: Dat wel.
1: Als je dan een poepje had gelaten waarschijnlijk.
2: Ja, dan had ik nog meer vlammen geweest. Maar dan ben ik ook geblust. Laat maar zitten.
0: Ja, had je in elk geval gedoucht geweest?
2: Nou, zeker weten.
1: Ja, dan had je dat ook niet...
2: Nee.
0: Wel een koude douche.
2: Laat maar zitten. Als het nou warm water is.
0: Nou, ja,
2: nadenken.
0: We hebben het natuurlijk van de week gezien, hè, bij de brandje op de Schelde.
2: Ja.
0: Hoe dat gaat dan, hè? Met die waterkraan heb ik gezien.
2: Ja, dat doen ze snel, hoor.
0: Nou, ze zeggen niks. En als je blijft staan...
2: Ja, dat ben je eigenlijk nou.
0: Oh, zo jongen, dat gaat even vol gas hoor.
1: Dan moet je gewoon uit de buurt blijven.
0: Ja, want dat ding wordt neergezet, hè. En dat iedereen is met vol in commotie wat daar gebeurt, niet daar. En dan gaat gewoon die kraan open. Nou, ik kan je vertellen, als je het niet door hebt...
2: Dan ben je zeik nat.
0: Je bent gewoon zeik nat. Dan komt er even een soortje water uit. Ja, dat was wel even grappig om te zien, zeg maar.
1: Ja. Oké, okay, nou, dan weet je tenminste ook waar het water naartoe gaat, hè?
2: Dat was trouwens al maar een klein brandje met flink wat rookontwikkeling. Er was daar niemand thuis.
1: Gelukkig ook
2: niet? Nee, gelukkig niet. En hoe heet het? De brandalarm ging af daardoor. En daardoor had de buurman had de brandweer gebeld.
1: Oké.
0: Okay.
1: Dat was is een pannetje brandje erop?
2: Nee, iets van, ik gok iets van een oplaaier of zo ergens in laten zitten, weet je, en zoiets.
1: Oh.
2: Ja.
0: Oh, dat soort dingen.
2: Ja.
0: Nou, zeker is een imitatieoplader of zo.
2: Ja, zo'n Temu-dingetje.
1: Ja, ja, precies, AliExpress laden. Ja, oh, dan moet ik niet te hard roepen. Als het
2: waarom
1: valt,
2: is het?
1: Nou, dan valt hier alles uit elkaar.
2: Oh, laat maar zitten, ja. Dus ja.
1: Dus.
2: Maar dat liep ook goed af, eigenlijk.
1: Ah, gelukkig maar.
2: Ja. Ja.
1: Jopie, had jij nog wat?
0: Nou, op dit moment even niet.
1: Op dit moment nog even niet?
0: Nee, dat shocking nieuws komt 2 uur, toch? Want het is half uitgaansnieuws, half niet.
1: Ja, dat is ook weer zo.
0: 2 uur.
1: Ja, oké. Okay. Nee, dat komt goed.
0: Ik weet wel dat iemand een heel erg grote uitdaging heeft.
1: En dat ben jij?
0: Nee, degene die het podium opbouwt.
1: Oké, okay. Nou ja, dan kan die alvast even lekker dansen.

0: radiozender voor Dijk en Waard.
1: Dijk en Waard.
0: Nieuws.
1: Muziek.
0: En entertainment.
1: En entertainment.
0: RTV Dijk en Waard.
1: RTV Dijk en Waard.

0: exes.
1: Oh, Tate McRae en Kisses to My Exes. Of zoiets.
2: Nou ja, dat zou zo eens kunnen.
3: Ja, ja, volgens mij is het er inderdaad. Ja.
1: Ja, ik weet zeker dat het er stond.
2: Ik vind het slecht leesbaar, zo eerlijk gezegd, maar dat kan aan mij liggen.
1: Misschien tijd voor een nieuwe bril of zo.
2: Alweer. Ik weet het niet, die is nog niet zo oud hoor, maar...
1: Nog steeds?
2: Dat grijs is gewoon een beetje slecht lezen vanaf de zijkant.
1: Oké, dan moet je dat scherm misschien. Ben je meer naar je toe draaien of zo?
2: Ja, dat gaat niet, want er moeten meer mensen meekijken.
1: Waar dan?
2: Nou ja, die is nu bitterballen halen, maar dat zit er normaal, hè?
3: Is die bitterballen?
1: Ja, hij is bitterballen aan het halen.
3: Oh, god.
1: Ja.
2: Hallo, bitterballen. Passie, lekker sambal bij.
1: Twee porties.
2: Sambal bij, lekker.
1: Nee, doe maar mosterd.
2: Nee, doe maar niks.
1: De bitterballen wordt je aangeboden door...
2: Snakbar.
1: Het eiland.
2: Zo.
1: Nou ja, nu...
2: Nou, die gaan ook wel weer gratis. Nou, heerlijk.
1: Ja, laat het hopen.
2: Zijn ze het lekkerste, hè?
1: Ja, zeker. Dus, ik was even wat aan het opzoeken, maar ik weet niet meer wat trouwens. Even, dat ben ik op dit moment. Ik ben een beetje moe.
3: Ja, dat zie ik ook een beetje aan, ja.
2: Kan dat nou toch, joh?
1: Ja. Gelukkig was ik nog niet zo vroeg hier of zo.
3: Nee, ik ben hier ook niet de hele dag of zo.
1: Nee, daarom.
3: Nee joh, ik was hier pas om 1 uur of zo.
1: 1 uur? Oh, ja. Dat valt nog mee. Had jij nog wat leuks, Joop?
2: Ja, wist jij al wie de rondemis was voor dit jaar trouwens?
1: Ja.
2: Nou? Brittany Offeringa.
1: Ja, is het Brittany of Brittany?
2: Nee, Brittany... Of
1: even kijken, even.
2: En mocht je er een keer willen zien na de Tour de Waard... dan moet je even naar de Gouden Karper, want daar zit ze in de bediening.
1: Nou ja, Brittany, ja.
2: Ja.
1: Ik heb de telefoonnummer.
2: Oh, nou, dan kun je altijd gezellig even een keer een pakje doen, hè?
1: Ja, dat kan.
3: Wat is het voor heftige stalking?
1: Nee, dat is helemaal gewoon online, want ik bel er niet. Waarom zou ik haar bellen?
2: Dat weet ik veel.
1: Ik app er wel. Hey, ik moet nog een afspraak met haar maken voor morgen of overmorgen of zo.
2: Ah, oké. Hey, wat wel jammer is dat wij zondagochtend trouwens niet om 6 uur al on-air zijn.
1: Hey, ik hou jou niet tegen.
2: Ja, dat gaat niet.
3: Hoezo niet?
2: Nee, dat ga ik nu niet meer redden. Nee, vanaf 6 uur morgens lopen er ongeveer 30 vrijwilligers al rond op het parcours om alles nog in orde te maken.
1: Oh, echt waar?
2: Ja.
3: Dan kunnen we niet even iemand hier neerzetten en...
1: Ik wens je succes, Mike. Je hebt vandaag geoefend, je weet hoe het werkt.
2: Ja, maar die moet op het parcours aanwezig zijn al. Dat gaat hem dus niet worden. Nou.
3: Altin, voor jou.
1: Ja, de route.
2: Wouter.
3: Zal ik hem even bellen?
1: Ja.
2: Die doet het.
1: Die doet het. Ja,
2: Wouter.
3: Zou ik hem even bellen?
2: Wouter, voordat hij naar de dikke bandenrace gaat, want daar hebben we voor opgegeven, dat wist hij nog niet. Hij krijgt alleen een fiets zonder trappers, want hij gaat wielrennen.
3: Oh, wielrennen. Jezus.
2: Nee.
1: Oh, dit is echt zo.
2: Nee, wielrennen.
1: Echt, jongens, echt weg.
2: Weet je, dit geintje, hè, dat weet Alwin denk ik nog wel, dat is ondertussen al, nou...
1: Echt. Zo slecht.
2: 10 jaar oud. En ik had een collega ooit. Ja, hè? En die was nogal van het wielrennen.
3: Ja.
2: En die had een hele nieuwe racefiets gekocht. Dus ik zeg op een end zo tijdens de vrijdagavondshow, vlak voor de Tour de Waard.
3: Ja.
2: Ja, mijn collega heeft heb ik net een nieuwe fiets gegeven. Zonder trappers, want hij gaat wielrennen. Nou, op maandagochtend kwam ik op de zaak.
3: Ja.
2: Nou, als blikken konden doden, dan hadden ze er geen bier in gedaan.
3: Maar zou ik even vragen aan Wouter?
1: Nee, maar die doet het toch niet, want die heeft het veel te druk.
2: Ja, ik denk dat hij nog andere dingen aan het doen is dan.
1: Ja, dat denk ik ook wel.
2: Mike is weg, nou.
3: Nee.
2: Oh, ik krijg hier een appie, Altin.
1: Oh jee.
2: Ja.
3: Van Mark? Witte ballen zijn op.
2: Nee.
1: 1 of 2 porties.
2: Oh, dat is niet goed voor de DJ. Hij start wel. Oh, Jim, Erik, die biedt zich al aan, zie ik.
1: Wat, morgenochtend?
2: Nee, zondagochtend.
3: Om 6 uur?
2: Ja, die moet anders toch van 8 tot 10. Dus ja, die 2 uurtjes.
1: Oh, dat mag van mij, maar ik ben er niet bij.
2: Nee, maar...
3: Zou ik er ook dan bij zijn?
2: Dat gaat dus niet, want jij moet al op de tour zijn.
3: Oh ja. 6 uur 's ochtends?
2: Ja, dat is gewoon meteen daar. Inladen, wegwezen.
3: Ja, dat weet ik, maar ik moet toch ook spullen hebben, bijvoorbeeld?
2: Ja, nou, dat doen we hier.
3: Oh, dus mijn wekker gaat om 4 uur, 5 uur hier en 6 uur daar. Zoiets?
2: Ja, zoiets. Ja, net zoals vorig jaar. Ja, ik heb alleen die druktemaker ook weer mee.
3: Niet druk te maken, wie is dat?
2: Ja, ja, die er vanmiddag ook was.
3: Oh, zij.
2: Ja, die, ja.
1: Oh, zij. Nee, dat klinkt even lekker positief.
2: Ja, nee, dat, hè. Hij zit er elke keer te appen en te doen en oh nee, te snappen. Nee, ander appje wat ik binnenkreeg is van Giel.
1: Ja.
2: En die vroeg een plaat aan die je niet hebt. Maar wat moeten we daar nou weer mee?
1: Nou, niet draaien.
2: Want ik krijg nog een ander appje hier binnen dat in op meer platen aangevraagd worden, maar ze niet draaien omdat die voor vrees zijn. Kuikentje piep.
1: Ja, kuikentje piep.
2: Ja, die draaien ze daar gewoon niet. Ze hebben hem wel, maar ze willen hem niet draaien, want dat mag niet.
1: Van wie niet? Van Freek niet?
2: Ja, van Freek niet. Ja, ik voel me bijna verplicht dat je hem toch gaat opzoeken op de een of andere manier om te draaien.
1: Wat slecht.
2: Nou, ik vind dat we dat gewoon eigenlijk dan wel moeten doen.
1: Nou, ik ga wel even kijken wat ik kan. Ja, zijn we klaar? Of,
2: Ik denk het wel, want even kijken wat nog drie appjes uit op meer. Draaien. Oh, Altwin.
1: Ja, nou, we merken het vanzelf wel. Eerst maar even bitterballen. Toch of niet?
2: Jazeker, nou, lekker.
1: Dat bedoel ik.

0: Marshmallow samen met Kelsia Ballerina. En na de drink op RTV Dijkenwaard.
1: Ballerina?
2: Ja, ballerina.
0: Oh. Ja, het staat er volgens mij. Ja, ballerina. Ja. Ballerina.
3: Nou,
0: ja.
3: Of als we het toch over ballen hebben. Lekker balletje hier op de tafel.
2: Ja, even geduld, want volgens mij moet altijd nog even wat apart instarten. Ja. Voor verzoekje vanuit Op Meer.
3: Ja, Op Meer.
2: Ja, allemaal middelvingertjes nu van Freek binnen trouwens.
0: Gaan we het nou echt doen ook?
3: Voel hem aankomen.
0: Ja?
2: Gewoon doen.
0: Oh my god.

0: goed, ik kan ook wel ergens snappen dat Freek zoiets even, ja, wat een naar nummer is dit. Ja, ik zet hem ook uit ook, want ik vind dit echt, wat een verschrikking is dat.
1: Dit is wel heel erg gewoon.
2: Ja, dit is wel heel erg inderdaad. Ja.
0: Kuikenpiep.
1: Kuikentje piep.
2: Kuikentje piep, ja, nou ja, echt.
0: Ja,
1: nou, heb je ervan gemeld of? Dat
2: kan je niet op je telefoon via de WhatsApp binnenkrijgen, zeg maar. Zo.
1: Hey, maar we hadden het over ballen, hè? Over bitterballen.
0: Oh ja, bitterballen.
1: Maar ik heb ook over voetballen.
0: Oh, wat is er met
1: jullie ook dat er ook nog een waardcup is aanstaande zaterdag?
0: Vanmorgen.
1: Jazeker.
0: Morgen.
1: Ja, en de Zuurkool Cup, Waardcup en dan de Tour de Water achteraan, zeg maar.
2: Oh, dat is dan zeker in Langendijk.
0: Nee, de Waardcup. Nee, de Waardcup is voor KSV en Weigerboys en,
2: ja, maar dat
0: en,
2: is geen Zuurkool.
0: En SVW. Nee, de Zuurkool Cup, dat is Broek op Langendijk.
2: Ja, maar hij heeft het over de Zuurkool, zegt
1: hij. Ja, maar die is ook de Zuurkool Cup in Langendijk. Ook, ja,
0: dat is ook dit weekend.
1: Jazeker.
2: En hoe kom je... Hey, en wat anders, want vanmiddag had Edo natuurlijk in zijn programma zo'n geweldige kermisplaat. En,
0: welke? God.
2: Van was dat DJ Sean, geloof ik, voor de lounge? En toen had hij nog over de kermis. Dan moest je even goed nadenken waar de kermis nou was. Want wij hebben de kermis al gehad, zei hij. Die is in Rotterdam.
1: Oh ja, daar ga ik even morgen weer heen.
0: Zondag ga je heen.
2: Zondag.
1: Ja, zondag, oké. Okay.
2: Nee, dat is ook van dit weekend.
1: Ja. Maar er is toch ook in Hoorn is die hele grote kermis.
0: Ja, in Hoorn is ook die grote kermis bezig.
2: Ja. Ja, en dat komt komende week of die week erop ook weer Alkmaar.
1: Ja, volgende week weer.
0: Gaat gewoon helemaal nergens over.
1: Gaat helemaal los.
2: Ja, en over een paar, ergens eind september is dan weer in Castricum of nee, Bakken maar oorlog. De kermis.
1: Bakken.
2: Ja, zo heet dat daar.
0: En dan hebben we ook nog Mixstream binnenkort.
1: Ook nog? Jeetje mensen.
0: Dus echt druk.
1: Er is genoeg te doen hier.
2: Ja, er is genoeg te doen hier
1: in ons dorpje.
2: Zeg maar.
0: Ja, ja, in de omgeving. Niet alleen in ons dorpje natuurlijk.
1: Dan kan je. Jammer weer.
0: Jawel hè?
2: Ja.
0: Maar goed, druk weekendje. Maar daar gaan we straks, ik denk over een uurtje wel weer over hebben. Wat er allemaal te beleven valt.
1: Ja hoor.
0: Aankomende periode.
2: Ik heb sowieso voor het komende zondag heb ik nog even wat informatie natuurlijk.
0: Ja.
2: Ja.
0: Nou, dat is heel mooi. Daar ben ik heel blij mee. En ik ga straks even terug in het verleden. Over een half uurtje of zo. En Mark gaat even kijken wie er allemaal jarig zijn. Dus...
1: Dat heb ik al gedaan, hoor. Dus,
0: oké.
1: Gevonden.
0: Dat is lekker. Nou, dan ga ik even een rondje dansen. Samen met David Bowie. Let's Dance op RTV Dijk en Waard.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 9 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. Meer dan 75% van de bezoekers van het afgelaste hardstylefestival DEFCON 1 houdt het ticket voor de volgende editie. Het festival in Biddinghuizen werd eind Unified stopgezet na een code rood van het KNMI vanwege de hitte, terwijl tienduizenden al op de camping waren. Minder dan een kwart van de kaarten komt in oktober opnieuw in de verkoop. Tijdens hittegolven belanden mensen met psychische aandoeningen vaker op de crisisdienst van de geestelijke gezondheidszorg. Volgens psychiaters zien zij dan meer agressie, meer verwardheid en meer opnames. Artsen pleiten ervoor om mensen met een ernstige psychiatrische ziekte toe te voegen aan de risicogroepen in het Nationaal Hitteplan. De grootste natuurbrand ooit in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen nadert het geëvacueerde dorp Gij en staat op ongeveer 150 meter van het plaatsje. Ongeveer 2000 inwoners van de gemeente Hürtgenwald, 30 kilometer van de Nederlandse grens, moesten vanochtend vroeg hun huizen verlaten en overnachten in noodopvangcentra. Door onontplofte munitie in het gebied zijn de bluswerkzaamheden bemoeilijkt. De Maastrichtse wijk Malberg blijft de komende 6 weken aangewezen als veiligheidsrisicogebied wegens aanhoudende overlast door een groep jongeren. De maatregel is genomen na incidenten met zwaar illegaal vuurwerk, brandstichting, geweldsincidenten en bedreigingen van bewoners. De politie heeft hiervoor de bevoegdheid om preventief te fouilleren en verdere aanhoudingen worden niet uitgesloten. Dan lokaal nieuws. De sloop van het voormalige café Welgelegen in Broek op Langerdijk is begonnen. Het pand was ruim een eeuw een bekende plek in het dorp en groeide later uit tot café, feestlocatie en ontmoetingsplek. De gemeente kocht het gebouw in 2024 en laat het nu slopen vanwege de slechte staat en veiligheidsproblemen. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Er steekt in de kustgebieden een noordwestenwind op en deze zorgt voor een duidelijke afkoeling in het noorden en westen. Later koelt het landinwaarts ook steeds meer af. Vannacht is het 15 tot 20 graden en daarbij neemt de bewolking toe. Zaterdag is er meer bewolking en valt vooral in de ochtend een plaatselijke bui. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
2: Wil jij dat jouw bedrijf echt opvalt? Kies voor Neona Media. Van een professionele website en sterke branding tot social media die klanten aantrekt. Persoonlijk, creatief en altijd betrokken. Laat jouw merk eruit springen en vergroot je online zichtbaarheid. Neona Media. Jouw succes is onze missie.
3: All boy!
4: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huyler Modeltreinen in Hürtgenwaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huyler.nl. Huyler Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
0: Dit weekend staat in het teken van de Tour de Waard.
5: Tour de Waard.
0: Win geweldige prijzen, zoals een gratis wasbeurt voor je auto. Of kaarten voor een leuk optreden. RTV Dijk en Waard. FM 104.7. Luister mee tijdens de Tour de Waard en je weet alles. Kijk ook mee via onze tv-stream op www.rtvdijkenwaard.nl.

0: maakt een hele rare beweging in je heup, die knakt, jongen.
1: Nee, ik wou even de microfoon iets meer naar me toe zetten voor het, voor het lezen. Want ik denk, is het nou tijd voor mijn berichtje of eigenlijk Mark's berichtje?
0: Nou, eigenlijk Mark's berichtje.
1: Nou, die heb ik ook voor me staan alvast, vandaar.
0: Welke heb jij voor je staan?
1: Nou, die van de jarige.
0: Oh nee, die is pas straks.
1: Oh.
0: Ja, nee. Ik ga toch even vragen aan Mighty Mike.
1: Wat is er?
0: Mighty Mike.
1: Wat is er?
0: Ben jij een nachtmens of ben jij een dagmens? Wat vind jij leuker? In de nacht leven en in de nacht allemaal dingetjes uithalen?
2: Waarom die vraag?
0: Ja, gewoon een vraagje.
2: Ik voel me een beetje aangesproken.
0: Nee, je hoeft je niet aangesproken te voelen. Dat is gewoon een vraag.
2: Ligt eraan. Zeg maar, met vrienden kan het nog wel eens laat worden, weet ik toevallig.
0: Ja.
2: Ik ga die naam even niet noemen.
0: Nee, je hoeft geen namen te noemen.
2: Maar normaal probeer ik wel rond 12 uur in mijn bed te liggen.
0: Oké.
2: En dan hou ik door tot 3:30 of zo.
0: Dus dan is het niks voor jou om met een beddetector tijdens de nacht van de vleermuis rond te gaan lopen?
2: Nee.
0: Nee, oké. Okay. Ja, goed. Op de dadelijke, op zondagavond 30 augustus kan je namelijk deelnemen aan de nacht van de vleermuis in Dijkenwaard. De gemeente organiseert die avond een gratis presentatie en fluisterwandeling door Zuidschewoude heen.
2: Ja, heftig.
0: Ja, en dan kan je dus vleermuizen gaan ontdekken.
2: Ja, maar dan ben ik dus die hele avond dan dus wakker.
0: Ja.
2: Dan moet ik ook nog de tour doen.
0: Nee, de 30 augustus.
2: Oh, 30 augustus.
0: Welke tour moet je dan doen?
2: Oh, nee, ja.
0: Welke tour moet je doen? Tour
2: de France of zo, weet ik veel.
0: Weet ik veel. Tour vrouwen langs gaan of zo.
2: Wat?
0: Tour vrouwen langs gaan of zo.
2: Ja. Nou, nee.
1: Nou, ik denk in dit geval dus een tour vleermuizen kijken.
0: Ja, of hij kan ook een tour zuipen gaan doen. Ik bedoel, ja.
1: Ja, aan de andere kant, een beddetector, die kan je ook weer dubbelzinnig opvangen.
0: Ja. Ja, is dat zo?
1: Ja, beddetector. Ja. Even kijken waar ergens een plekje vrij is in een bed.
2: Oh, we gaan die kant op. Van een week geleden van mij, wat ook dat werk gewoon gebeurd is.
1: Geen idee. Oh. Ah, goed, dat hoeft niet te delen. Hey, maar Mike, jij vindt het nog wel leuk om op het podium te staan ook, hè? Hè? Ja, je staat nu eigenlijk ook op het podium. Kijk maar even gewoon hier naar het schermpje. Zo, hard en flat. Hier, kijk, Mike.
2: Ziek idee. Maar die staat daar.
1: Ja, nee, die niet daar. Ja, nee, want je kijkt niet. Ja, nou. Nee, ze hebben 18-plus cursussen bij Kool. Ik heb je net opgegeven.
0: Nou, maar daar heb ik toch echt wel een vraagje over. Wat de is dat dan nou weer?
1: Oh, wil je nog uitleg hebben dan?
0: Ja, ik wil heel graag uitleg hebben. Okay. Wat is 18-plus?
1: Nou,
2: wat 18-plus?
0: Ja, 18-plus weet ik ook wel, maar wat voor cursus is dat?
1: Nou ja,
0: kan ik me daar ook voor opgeven?
1: Ja, jij kan je er ook voor opgeven. Jazeker. Je kan voor een aantal dingen het een en ander doen. Namelijk regie in de amateurkunst. En dan kan je achter de schermen aan de slag bij toneelstukken en dat soort dingen. En je kan ook in de spotlight gaan staan op het podium. En dan kan je dus gaan leren hoe jij je verhaal overtuigend gaat vertellen en naar het publiek toe. En hoe je dus het publiek weet te boeien. En in jouw geval weet ik het wel weer. Maar dan kom je met de plaat aan van Frank. Zucht.
0: 18 plus.
2: Speelbewust? Ja,
0: dat is toch geen 18 plus?
1: Wat staat hier? Wat staat hier?
0: Ja, dat is een typfoutje van jou.
1: Nee, wat staat hier nou? Alles is hier, wat is hier? 18 plus, toch? Huh? Ja, nou?
0: 18 plus, Harry.
1: Ja, nou, er is ook voor de jongeren wat, hoor. Want je kan ook, als je wat jonger bent, kan je naar Kool toe daarvoor. Kan je ook de theaterklas gevolgen en dat soort dingen. Van bijvoorbeeld voor 6 tot 10 jaar. En van 6 tot 12 jaar in de musical school. En van 12 tot 18 jaar, allebei doen. En leren toneelspelen en dat soort dingen. Nou, toneelspelen, dat hoef jij niet te leren. Dat kan je al heel goed.
2: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Nou, dat is maar dus binnenkort in Kool.
0: Ik ben nog steeds even van het padje af dat jij het had over 18 plus.
1: Ja, omdat
0: helemaal dus niks 18
1: plus. Ja, dat is voor volwassenen, die cursussen. En dat noemen ze dan zo. Ja, ik vind het ook een beetje wazig. 18 plus, ja, jij denkt meteen iets heel anders.
0: Ja. Ik denk www.p.nl.
1: Dat ben jij, ja, die elke dag.
0: Ja, die was.
1: Ah, ja, zo. Mijn wel goed voor mijn aandelen.
0: Frank Boeien over je radio, Kronenburgerpark.

0: Robert Miles en One and One op RTV Dijkenwaard. Ja, ik was even van alles bezig. Ik had alleen even niet door dat die plaat al was gelopen.
1: Ja, dat is, waarom heb je dan daar niet een knopje, een lampje nog voor apart?
0: Ja, die heb ik.
2: Ja, op je nektafel, maar niet...
0: Daar.
1: Ja, dat paaltje was toch wel weer fijn geweest aan de ene kant.
0: Ja, ja. Zeker weten.
3: Nou, mond ook weer leeg.
0: Ja, nou, Mark is ook weer terug.
2: Ik ben ook weer terug.
1: Hij ziet toch wel een pleistertje op zijn hoofd, hoor.
0: Ah, een zware vechtpartij in Opdam.
3: Nee, valt allemaal mee.
0: Oh, zo het was wegroepen.
3: Het klonk heel gezellig allemaal daarom. Er staat heus wel politie en zo, en bewaking.
1: Ja, dat had ik gezien, dat er politie was. Want die staan van hier de gewaard staan ze er.
3: Ja, maar er was wat online verschenen dat er meerdere politie-eenheden daarheen zouden zijn.
0: Ah, oké. Okay.
3: Voor schermutselingen en ik heb niks gezien.
0: Nou, oké. Okay. Nou, ja, misschien dat je direct nog wordt weggeroepen.
3: Nou, ik heb in ieder geval foto's dat het fout gaat daar ook.
0: Ah, ja.
3: Ja, toch?
0: Niet? Ja, zo is het ook. ik heb wel wat weer voor je. Het wordt vanavond geleidelijk minder helder. Het blijft zo goed als droog in Hierigwaard en de rest van Dijkenwaard. Vannacht koelt het af tot ongeveer 17 graden en is de wind zwak. Morgenochtend begint de dag bewolkt met een kans op onweer. Yeah!
3: Eindelijk.
0: En loopt de temperatuur op tot ongeveer 23 graden morgenmiddag. Dat is toch echt wel een verschil. Dat is echt het omgedraaide wat we vandaag hadden. 32 graden, 23 graden.
1: Ja, maar weet je, dat is ook een dingetje. Kijk, Mark zit nou zo te hoesten en te proesten. Maar dat is ook een beetje een dingetje waarom mensen dat zo lopen.
3: Dat is zo, ben ik weer.
1: Het ene uiterste naar het andere uiterste.
0: Ja.
1: Eigenlijk.
0: Ja, dat is toch niet normaal.
1: 23 graden, mooie temperatuur.
0: Ja, zeker. Dat is een betere temperatuur dan we vandaag hebben gehad, denk ik.
3: Een beetje normaal.
0: Ja.
3: Dat andersom, hè? 32 hadden we toch?
0: Ja, 32, 33 graden zo'n beetje.
1: Graden, ja.
0: Maakt ook
1: aan de andere kant. Rokjes weer.
0: Ja. Ja, zeker.
3: Begint er ineens hier iemand te lachen.
1: Ja. Hij staat vol in beeld, hè? Nee.
0: Maakt niet uit. Hey, straks gaan we nog even kijken naar wat er vandaag was gebeurd in het verleden. Nog even naar de jarigen en eens even kijken of er nog wat uitgaansnieuws is.
1: Nou.
0: Ja, weinig denk ik rond de Tour de Waard.
1: Nou ja, voor de Tour de Waard.
0: Voor de Tour de Waard, nou. Ja. Nou, Mark steekt er nog eentje op. Wij gaan nu luisteren naar muziek. Hier is New Order, Blue Monday.

0: Nieuwoorden op RTV Dijkenwaard en Blue Monday. Dames en heren, het is tijd voor... Wat gebeurde er vandaag in het verleden? Ik heb echt werkelijk geen idee, dus dat gaan we even erbij pakken.
1: Hoe ver ga je terug?
0: Ik ga terug tot 1984, daar beginnen we.
1: Oké.
0: Op 14 augustus 1984 brengt IBM MS-DOS 3.0 op de markt. Dat moet jou wel wat zeggen, Johan.
1: Nou, ja, MS-DOS, de grap is, dat is Microsoft DOS, hè? MS.
0: Ja, dat maakt niet uit. Het is MS-DOS, dus...
1: Ja, nou ja, natuurlijk zegt mij wat.
0: Oké.
1: Okay. Genoeg in lopen rommel, hoor. Op mijn eerste Windows-PC zelfs.
0: Windows.
1: Gewoon in DOS lopen rommelen.
0: Oh my god. Oké. Okay. Even kijken. Op 14 augustus 2003, de eerste van de vier Pirates of the Caribbean films gaat in première. The Curse of the Black Pearl. De film is geïnspireerd op de attractie The Pirates of the Caribbean, die in verschillende Disney-parken te zien is. En de hoofdrol wordt natuurlijk gedaan door Johnny Depp.
1: Johnny Depp.
0: Wat ook weer totaal zijn definitieve doorbraak heeft gegeven.
1: Ja. Het was gelukkig ook een van de meerdere films, zeg maar.
0: Ja, zeker. Vandaag, maar dan in 2004, drie voertuigen van de Koninklijke Marische Zee belanden in Zuid-Irak in een hinderlaag. Een 29-jarige wachtmeester komt om het leven. Minister Kamp noemt de situatie in Irak gevaarlijker dan ooit.
1: Ja,
0: wat moet je ermee?
1: Bermbommetjes en zo, hè?
0: Ja, dat was best wel...
1: Heftig. Dat was wel een dingetje, ja.
0: Ja. Nou ga ik nog heel even wat opzoeken, want daar ben ik veel te traag in. Maar vandaag, maar dan in 1998, wordt Marco Borsato zijn nieuwste cd verkocht. En dat wordt voor het eerst verkocht in de nacht.
1: Oké.
0: Dus ja, de mensen die stonden daar echt...
1: In de rij te wachten.
0: In de rij te wachten dat ze erbij konden.
1: Ongelooflijk.
0: En nou ben ik even aan het kijken of ik überhaupt een...
1: Een nummertje
0: heb wat daarbij hoort. Maar ik ben bang van niet van die CD.
1: Oh nee. Heb je ze allemaal uitgeschept?
0: Nee. Ik ben alles eruit. Dus ik verstop ze alleen.
1: Oh, jij moet gewoon heel goed zoeken.
0: Ja, maar die heb ik dus niet.
1: Nou ja. Weet je wie er jarig was vandaag?
0: Want ga jij dat even doen. Dan,
1: een Nicolette van Dam.
0: Nicolette van Dam.
1: Die is vandaag 42 jaar oud geworden.
0: Nicolette van Dam. Waar kan ik die?
1: Ja, van de televisie. Van de televisie, ja. Halle Berry, ken je die ook?
0: Ja.
1: Oh. Die is ook vandaag. Wordt vandaag 60 jaar oud.
0: 60 alweer,
1: 60
0: hè?
1: Alweer, ja.
0: Weet je wel, toen in die James Bond film kwam. Nou, dat je echt zelf valt van...
1: Ja.
0: Ja, precies, hou die lap maar even binnen.
1: En John Meijer, zeg je dat wat?
0: Nee. John Meijer.
1: Ja, een Nederlands gitarist is dat.
0: Ja, een Nederlandse gitarist.
1: Ja.
0: John Meijer.
1: John Meijer,
0: hè. Oké. John Meijer.
1: John.
0: Hij
1: is 68 geworden.
0: Oké, dat is niet dan de John Meijer die ik verwacht.
1: En Alex Warmedam, zeg je dat wat?
0: Die naam komt me wel weer bekend.
1: Een Nederlandse acteur en filmtoneelregisseur.
0: Oké.
1: 74 jaar.
0: Zo.
1: Mm-hmm. Ja, dat gaat gewoon allemaal door, hè?
0: Ja.
1: Laurie Graham, zeg maar helemaal niks, weet je dat? Een basgitarist bij Sly and the Family Stone.
0: Ik heb geen idee.
1: 80 jaar. Oh, hier, Steve Martin. Zeg je dat wat? Amerikaanse komiek en acteur. Steve Martin is geboren.
0: Nee.
1: 81 jaar geleden. Zeg je ook helemaal niks?
0: Nee.
1: Dat is wel, nou, dat was het wel zo'n beetje.
0: Oké.
1: Had jij nou wat gevonden van Marco of niet?
0: Ik heb wat gevonden van Marco, ja.
1: Oké.
0: Ja, Joop, jij had ook nog wat? Of naar Marco doen? Of gaan we dat...
2: Nou, we kunnen het nu tegelijkertijd wel doen.
0: Ja, daar hebben we het ook wel gehad.
2: Nee, zondag is natuurlijk de Tour de Waard.
0: Ja.
2: Maar je kan ook zelf gaan fietsen.
0: Echt?
2: Ja, je kan zondag mee fietsen door het verleden en de toekomst van Heerhugowaard. Dat wordt
0: zondag?
2: Dat wordt georganiseerd door Ontdek Dijk en Waard. Daar lekker over nagedacht trouwens. Dat is een tocht van circa 20 kilometer... dat je door het oude en het nieuwe centrum heen gaat. Ze beginnen bij Koolplein, bij Koolkunst en Cultuur. En daarna gaan ze naar het Hoogheemraadschap, de nieuwe spoortunnel, de Broekhornerbrug, de Westdijk, het Kanaalpark en de Jachthaven.
0: Maar wacht even.
1: Ja, ik dacht even, ze denken dat is gewoon...
2: En dan gaan ze vervolgens naar het oude centrum.
1: Maar het is gewoon fysiek een rondje fietsen, hè?
2: Ja, 20 kilometer.
1: Ik dacht, ze zitten op het Raadsplein en een beeldscherm voor ze gaan fietsen. Zoiets dacht ik.
2: En een ander dingetje. Ik weet, we hebben denk ik allemaal wel een beetje kunnen lezen wie er zondag komen optreden bij de Tour de Waard tijdens de Tour de Waard Live. Ik snap niet dat ze de naam kozen, maar goed, dat zal. Ik heb een berichtje gekregen hier zo van degene die het podium opbouwt. Dat was wel een uitdagingje namelijk.
0: Oh, okay.
1: Om het podium op te bouwen. Ze zijn al bezig. Ik ben er net langs gereden.
2: Ja, nee, maar ze moesten wat verzwaringen meenemen voor het podium.
0: Oh jee.
2: Ja, want het gewicht lag toch wel wat hoger als de 80 kilo die ze bedacht hadden.
1: Dan ken ik ook het podium.
2: We kunnen met z'n vieren wel naast elkaar gaan staan erop.
1: Sorry.
2: En als je wil weten wie er komt optreden, Altin.
0: Nou,
2: hij staat niet alleen achter de bar, maar hij gaat ook zingen. De zingende barman.
0: Henkie Naber.
1: Henkie Naber.
2: Nou, onze goede vriend Joost de Vries.
0: Ja.
2: Uiteraard. Ik heb hier
1: allemaal zwaargewichten hoor ik al.
2: Bernard Karsten.
0: Ja.
2: Rutger van Barneveld.
0: Ja.
2: Ik heb hier Justin de Wild.
0: Oké.
2: Nou, af en toe helemaal niks, hè. Die hadden we al gehad.
1: En druk dat het
2: een
1: woordje
2: was. Dat was hem. Ja, er zitten namen tussen. Ja, weet je, kijk, Joost kennen we. Henkie Naber kennen we. Bernd Karsten kennen we.
1: Oh, een keer meer dan ik.
2: Ja, nee, die ken ik wel allemaal. Maar de rest, dat zegt me eerlijk gezegd helemaal niks.
1: Nee, ook niet mijn genre.
2: Ik snap ook niet echt dat. Weet je, je zou verwachten bij zo'n evenement, hè, dat je ook gewoon dan toch wel echt even een leuke band of zo neerzet.
0: Ja, maar dat is helemaal niet nodig, man.
2: Mensen gaan erheen, die denken van nou leuk, gezellig. Weet je, vroeger had je Anita, die kwam er even een mopje doen.
0: Why, tell me why.
2: Ja, die ja.
0: Ja.
2: Yeah.
1: Is niet natuurlijk betaald,
2: ook. En Ray, die stond te draaien. Hij staat ook niet. Ray, DJ Ray.
0: Ja.
2: Die staat er ook niet tussen.
0: Nee, dat klopt.
1: Zal wat
2: ik denk
1: zijn.
2: Ja, blijkbaar. Of.
0: Nou, die andere artiesten zijn ook niet echt goed.
1: Ze zal ook niet gratis gaan.
0: Nee, niet echt.
2: Nou, hoewel, weet je, Henkie die komt waarschijnlijk wel weer voor een pajeke meisje.
0: Ja, dat weet ik niet. Die krijgt ook wel zijn gage, hoor.
1: Ja, ik denk het ook wel.
2: Dat zit ook wel dik.
0: Het is zondagmiddag, hè, dus...
2: Ja, oké, die krijgt hij een biertje bij.
0: Nee, dan krijgt hij gewoon zijn gage en een fles Jekermeester.
2: En een pilsje.
0: Ja, en een pilsje.
1: Het is wel een lekker nummer trouwens, hoor, van Marco.
0: Ja,
1: heel veel zijn. Ja.
0: Uit 98. Dit is het water van Marco Borsato op RTV.

0: Conversato. En het water. Op RTV Dijkenwaard, lekker man.
1: Daar word je wel een beetje stil van, hè?
0: Ja, het is wel een heel mooi nummer.
1: Zo.
2: Ja, ik zou alleen wel aan willen raden, Mark.
1: Nou.
2: Dat zingen.
1: Wat dan?
2: Onder de douche blijven doen.
1: Ja, dat is eigenlijk doe zingen waar ik wil.
0: Ja, dat wou ik zeggen. Waar ben jij ermee?
2: Alleen maar ik zou het niet als beroep gaan doen, zeg maar.
0: Nee,
2: maar
0: dat hoeft ook niet. Hij is al timmerman als beroep. Kom.
2: Huismeester. Oh, even huismeester.
0: Huismeester, sorry. Ja, dat is weer veranderd natuurlijk.
1: Ja,
0: dat
1: is alweer twee keer veranderd ondertussen.
2: Ja, van het ene naar het andere. Van stuktruus naar loodgieter, badkamerspecialist.
1: Ja, en nou huismeester.
0: Stuktruus dan ook.
1: Ja,
2: nee, dat had hij op zijn shirt
0: staan. Ja, dat weet ik allemaal niet. Daar bemoei ik me voor de rest allemaal niet mee.
1: Had ik voorop staan smeer hem en achterop stuktruus.
0: Ah, ja, echt waar?
1: Of ik smeer hem, ja.
0: Ik smeer hem, ja, dat zou wel beter zijn. Daarover gesproken, ik smeer hem. Ik ga hem ook...
1: Jij gaat hem ook smeren?
0: Ik ga hem ook smeren, ik ben er klaar mee. Ik
1: ben er helemaal klaar mee.
0: Ja.
1: Is het alweer 10 uur dan?
0: Ja, bijna.
2: Ja, bijna. Nou ja,
1: wordt wel eens wat weer, hè?
2: Sluiten, zeg maar. Hè?
1: Morgen weer een lange dag.
0: Ja, ook dat. Dus,
1: Of doet hij?
0: Ik had er nog eentje, hè.
1: Heb je er nog meer?
0: Ja, ik heb nog één plaat.
1: Oké.
0: Denk ik. Dat is deze.
1: Mooi.
0: En dan zo direct André van den Dikkenberg. Op de zender.
1: Top.
0: Met zijn mixjes.
1: Tot morgen.
0: Tot morgen. Later.
1: Later.
0: Hey.

0: Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 10 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. In de Gelderse gemeente Tiel is er na maanden nog steeds geen coalitie, omdat PRO zich heeft teruggetrokken uit de formatiefase en niet wil samenwerken met Forum voor Democratie. De partijen PRO, CDA en D66 hebben samen 12 van de 27 zetels en zouden met Forum voor Democratie een meerderheid behalen. Maar dat gaat nu niet door. Tiel kampt al langere tijd met een bestuurscrisis. De Franse Constitutionele Raad heeft een wet verworpen die kinderen onder de 15 jaar de toegang tot sociale media zou verbieden. Volgens de Raad is het voorstel in strijd met de grondwet en vormen de maatregelen een te grote inbreuk op de vrijheid van meningsuiting en privacy. De Franse regering werkt nu aan een aangepast wetsvoorstel. De spanning bij de grens tussen Marokko en de Spaanse enclave Ceuta blijft groot, waarbij aan Marokkaanse zijde ordentroepen zijn ingezet vanwege oproepen op sociale media om massaal de grens over te steken. De Marokkaanse economie is volgens het Internationaal Monetair Fonds in 20 jaar ongeveer 2,5 keer zo groot geworden. Ondanks deze groei blijft de onvrede onder veel Marokkanen groot. Luigi Mangione heeft in een Amerikaanse rechtbank bekend dat hij verzekeringsdirecteur Brian Thompson in december 2024 in New York heeft doodgeschoten. Mangione gaf eerder aan Thompson te hebben gestalkt en noemde problemen met zijn zorgverzekering als motief. Op 18 december hoort Mangione welke straf hij krijgt. Die kan oplopen tot levenslang. Dan lokaal nieuws. De opbouw voor de 55ste Tour de Waard op de Middenweg in Herugowaard is in volle gang. De wielerronde wordt zondag 16 augustus verreden en zorgt ook voor de nodige verkeersmaatregelen. RTV Dijk en Waard doet live verslag van het evenement. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Er steekt in de kustgebieden een noordwestenwind op en deze zorgt voor een duidelijke afkoeling in het noorden en westen. Later koelt het landinwaarts ook steeds meer af. Vannacht is het 15 tot 20 graden en daarbij neemt de bewolking toe. Zaterdag is er meer bewolking en valt vooral in de ochtend een plaatselijke bui. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Dit weekend staat in het teken van de Tour de Waard. Tour de Waard. Win geweldige prijzen, zoals een gratis wasbeurt voor je auto. Of kaarten voor een leuk optreden. RTV Dijk en Waard. FM 104.7. Luister mee tijdens de Tour de Waard en je weet alles. Kijk ook mee via onze tv-stream op www.rtvdijkenwaard.nl.
2: André van den Dikkenberg in de mix. Welkom bij RTV Dijk en Waard. Weer een uur lang de heetste hits aan elkaar gedraaid door André van den Dikkenberg, himself natuurlijk. Dit uur kan je verwachten DJ Jeroenski, Shakira. Maar we beginnen met Armin van Helden samen met Dwayne Harden en You Don't Know Me op RTV.

Chris Chris en Step Back. En we starten natuurlijk met Armin van Helden samen met Dwayne Harden. You Don't Know Me. Direct nog onderweg voor je, DJ Jeroenski. Shakira komt er ook nog aan, maar wat dacht je van deze? This one is especially for you. Samen met Sarah Larsson. The Kungs Remix.

Gundap Mix. Die NCE, Cake by the Ocean, die hoorde je daar weer voor. De Riddle Extended Mix. And this one is for you, samen met Saren Larsen. De Kans Remix op RTV Dijkenwaard. Met André van den Dikkenberg, die ze voor jou aan elkaar draait. Straks hoor je nog Clean Bandit. Major Lazer komt er ook nog aan. En voor nu de Disco Family met Ain't Got That Swing, de Lizette en Full Tracks Remix op RTV Dijkenwaard.

Shakira featuring Dizzy Rascal en Loka, de Freemasons Club Vocal Mix. Ian Oliver featuring Chantal en Bukovina. Daarvoor hoorde je Disco Family Ain't Got That Swing op RTV Dijk en Waard met André van den Dikkenberg in de mix. Zo direct heeft André nog voor je Chocolate Puma, Fire Beats, I Can't Understand. Maar nu eerst deze van Sharon Dawson.

Major Lazer featuring Ellie Goulding en Terrence Riley. Powerful, de Cracker Salto mix. Je hoort het ook wel een beetje, daar zit echt die Cracker Salto sound in. Daarvoor draaide André van den Dikkenberg, Clean Bandit en Stronger. En ook nog Chocolate Puma met Firebeats op RTV Dijk en Waard. Leuk dat je luistert naar de mix met André van den Dikkenberg. Je hoort het al een beetje. Here's Lady Gaga en Perfect Illusion, de Barry Harris remix.

mix. Charlie put daarvoor Attention, de David Guetta remix. Dit is RTV Dijkenwaard met André van den Dikkenberg in de mix. Ze trekt nog voor je Geico, It Ain't Me, The Weeknd, and I Feel It Coming.

It Ain't Me op RTV Dijk en Waard met André van den Dikkenberg in de mix. En als je nou naar de klok kijkt, zie je dat het alweer bijna tijd is. We gaan naar de laatste plaat. Wat dacht je van deze? Macklemore featuring Skylar Grey en Glorious op RTV Dijk en Waard. Bedankt voor het luisteren en ik zou zeggen tot de volgende.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 11 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. In de Gelderse gemeente Tiel is er na maanden nog steeds geen coalitie, omdat PRO zich heeft teruggetrokken uit de formatiefase en niet wil samenwerken met Forum voor Democratie. De partijen PRO, CDA en D66 hebben samen 12 van de 27 zetels en zouden met Forum voor Democratie een meerderheid behalen. Maar dat gaat nu niet door. Tiel kampt al langere tijd met een bestuurscrisis. De Franse Constitutionele Raad heeft een wet verworpen die kinderen onder de 15 jaar de toegang tot sociale media zou verbieden. Volgens de Raad is het voorstel in strijd met de grondwet en vormen de maatregelen een te grote inbreuk op de vrijheid van meningsuiting en privacy. De Franse regering werkt nu aan een aangepast wetsvoorstel. De spanning bij de grens tussen Marokko en de Spaanse enclave Ceuta blijft groot, waarbij aan Marokkaanse zijde ordentroepen zijn ingezet vanwege oproepen op sociale media om massaal de grens over te steken. De Marokkaanse economie is volgens het Internationaal Monetair Fonds in 20 jaar ongeveer 2,5 keer zo groot geworden. Ondanks deze groei blijft de onvrede onder veel Marokkanen groot. Luigi Mangione heeft in een Amerikaanse rechtbank bekend dat hij verzekeringsdirecteur Brian Thompson in december 2024 in New York heeft doodgeschoten. Mangione gaf eerder aan Thompson te hebben gestalkt en noemde problemen met zijn zorgverzekering als motief. Op 18 december hoort Mangione welke straf hij krijgt. Die kan oplopen tot levenslang. Dan lokaal nieuws. De opbouw voor de 55ste Tour de Waard op de Middenweg in Herugowaard is in volle gang. De wielerronde wordt zondag 16 augustus verreden en zorgt ook voor de nodige verkeersmaatregelen. RTV Dijk en Waard doet live verslag van het evenement. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Er steekt in de kustgebieden een noordwestenwind op en deze zorgt voor een duidelijke afkoeling in het noorden en westen. Later koelt het landinwaarts ook steeds meer af. Vannacht is het 15 tot 20 graden en daarbij neemt de bewolking toe. Zaterdag is er meer bewolking en valt vooral in de ochtend een plaatselijke bui. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Dit weekend staat in het teken van de Tour de Waard. Tour de Waard. Win geweldige prijzen, zoals een gratis wasbeurt voor je auto. Of kaarten voor een leuk optreden. RTV Dijk en Waard. FM 104.7. Luister mee tijdens de Tour de Waard en je weet alles. Kijk ook mee via onze tv-stream op www.rtvdijkenwaard.nl.
2: RTV Dijk en Waard met André van den Dikkenberg in de mix. Met in dit uur de feeling van Rudimental. James Hype komt eraan. Dua Lipa met Illusion. Yuko en Dino, Forever. En David Guetta en Sia hoor je nu met Beautiful People op RTV Dijk en Waard.

van den Dikkenberg in de mix op RTV Dijkenwaard. Je hoorde Tiësto en Drifting. Crystal en D.O.D. The Days heb je ook nog gehoord op RTV Dijkenwaard. Straks nog voor je. Summer Days van Macklemore en Martin Garrix. Dom Dola met Dreaming. Rudimental met The Feeling komt eraan. Daybreakers Next to Impossible. Maar nu eerst deze van Alok en Ava Max. Car Keys op RTV Dijk en Waard.

Ben Saradina, Ferris op RTV Dijkenwaard met André van den Dikkenberg in de mix. Daarvoor hoor je Martin Garrix en Macklemore, Summer Days, de Attrick Stamp Mix. Dit is RTV Dijkenwaard, ze trekt nog voor je Armin van Buuren met Pingpong en je hoort hem al op de achtergrond. Die lekkere van Fatboy Slim en Rifa Star. Eat, sleep, rave, repeat. Eat, sleep, rave, repeat. Eat,

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 12 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. In de Gelderse gemeente Tiel is er na maanden nog steeds geen coalitie, omdat PRO zich heeft teruggetrokken uit de formatiefase en niet wil samenwerken met Forum voor Democratie. De partijen PRO, CDA en D66 hebben samen 12 van de 27 zetels en zouden met Forum voor Democratie een meerderheid behalen. Maar dat gaat nu niet door. Tiel kampt al langere tijd met een bestuurscrisis. De Franse Constitutionele Raad heeft een wet verworpen die kinderen onder de 15 jaar de toegang tot sociale media zou verbieden. Volgens de Raad is het voorstel in strijd met de grondwet en vormen de maatregelen een te grote inbreuk op de vrijheid van meningsuiting en privacy. De Franse regering werkt nu aan een aangepast wetsvoorstel. De spanning bij de grens tussen Marokko en de Spaanse enclave Ceuta blijft groot, waarbij aan Marokkaanse zijde ordentroepen zijn ingezet vanwege oproepen op sociale media om massaal de grens over te steken. De Marokkaanse economie is volgens het Internationaal Monetair Fonds in 20 jaar ongeveer 2,5 keer zo groot geworden. Ondanks deze groei blijft de onvrede onder veel Marokkanen groot. Luigi Mangione heeft in een Amerikaanse rechtbank bekend dat hij verzekeringsdirecteur Brian Thompson in december 2024 in New York heeft doodgeschoten. Mangione gaf eerder aan Thompson te hebben gestalkt en noemde problemen met zijn zorgverzekering als motief. Op 18 december hoort Mangione welke straf hij krijgt. Die kan oplopen tot levenslang. Dan lokaal nieuws. De opbouw voor de 55ste Tour de Waard op de Middenweg in Herugewaard is in volle gang. De wielerronde wordt zondag 16 augustus verreden en zorgt ook voor de nodige verkeersmaatregelen. RTV Dijk en Waard doet live verslag van het evenement. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Er steekt in de kustgebieden een noordwestenwind op en deze zorgt voor een duidelijke afkoeling in het noorden en westen. Later koelt het landinwaarts ook steeds meer af. Vannacht is het 15 tot 20 graden en daarbij neemt de bewolking toe. Zaterdag is er meer bewolking en valt vooral in de ochtend een plaatselijke bui. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en

0: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 1 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. In de Gelderse gemeente Tiel is er na maanden nog steeds geen coalitie, omdat PRO zich heeft teruggetrokken uit de formatiefase en niet wil samenwerken met Forum voor Democratie. De partijen PRO, CDA en D66 hebben samen 12 van de 27 zetels en zouden met Forum voor Democratie een meerderheid behalen. Maar dat gaat nu niet door. Tiel kampt al langere tijd met een bestuurscrisis. De Franse Constitutionele Raad heeft een wet verworpen die kinderen onder de 15 jaar de toegang tot sociale media zou verbieden. Volgens de Raad is het voorstel in strijd met de grondwet en vormen de maatregelen een te grote inbreuk op de vrijheid van meningsuiting en privacy. De Franse regering werkt nu aan een aangepast wetsvoorstel. De spanning bij de grens tussen Marokko en de Spaanse enclave Ceuta blijft groot, waarbij aan Marokkaanse zijde ordentroepen zijn ingezet vanwege oproepen op sociale media om massaal de grens over te steken. De Marokkaanse economie is volgens het Internationaal Monetair Fonds in 20 jaar ongeveer 2,5 keer zo groot geworden. Ondanks deze groei blijft de onvrede onder veel Marokkanen groot. Luigi Mangioni heeft in een Amerikaanse rechtbank bekend dat hij verzekeringsdirecteur Brian Thompson in december 2024 in New York heeft doodgeschoten. Mangioni gaf eerder aan Thompson te hebben gestalkt en noemde problemen met zijn zorgverzekering als motief. Op 18 december hoort Mangioni welke straf hij krijgt. Die kan oplopen tot levenslang. Dan lokaal nieuws. De opbouw voor de 55ste Tour de Waard op de middenweg in Herugowaard is in volle gang. De wielerronde wordt zondag 16 augustus verreden en zorgt ook voor de nodige verkeersmaatregelen. RTV Dijk en Waard doet live verslag van het evenement. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Er steekt in de kustgebieden een noordwestenwind op en deze zorgt voor een duidelijke afkoeling in het noorden en westen. Later koelt het landinwaarts ook steeds meer af. Vannacht is het 15 tot 20 graden en daarbij neemt de bewolking toe. Zaterdag is er meer bewolking en valt vooral in de ochtend een plaatselijke bui. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: RTV Dijk en Waard.
1: RTV Dijk en Waard.
0: Elke dag.
1: De hele dag. De hele dag. De hele dag.
0: RTV Dijk en Waard.

0: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 2 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. In de Gelderse gemeente Tiel is er na maanden nog steeds geen coalitie, omdat PRO zich heeft teruggetrokken uit de formatiefase en niet wil samenwerken met Forum voor Democratie. De partijen PRO, CDA en D66 hebben samen 12 van de 27 zetels en zouden met Forum voor Democratie een meerderheid behalen. Maar dat gaat nu niet door. Tiel kampt al langere tijd